Going to DC van Sonny Stitt. Daarvoor Melvin Parks met Thank You. En daarvoor Billy Butler met Blow for the Crossing. Tenorsaxofonist Willis Jackson legde een hele andere route af dan Stitt. Oh, de muziek begint al. Jackson, geboren in 1932, overleden in 1987, was weliswaar geschoold in jazz, maar speelde in de jaren 50 toch voornamelijk hankende rhythm and blues. Vanaf 1959 maakte hij een reeks vaak populaire soul-jazz-platen op Prestige met meestergitarist Pat Martino. En eind jaren 60 gaat Jackson ook wat meer de funk-kant op. Van die periode hoort u nu Swivel Hips.

Swivel Hips van Willis Jackson. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van dit uur Groove and Grease, samengesteld voor de concertzender door François van der Linden.

Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio. In samenwerking met Jazz Magazine presenteren Wibout Burkens en Michael Varekamp een wekelijks programma met de nieuwste en meest invloedrijke platen op het grensgebied van jazz, soul, singer-songwriter, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio. We hebben vandaag te gast bassist en componist Mark Haanstra. Oprichter en bandleider van Oxymor Quintet, bandlid van Agog, die je zojuist in de opener hoorde. En zijn laatste project Barnacle Bill, trio met John Engels en Miguel Martinez. Daarnaast is Mark ook bassist bij onder andere Yuri Honing's Wired Paradise. Hij speelde met Asko Schoenberg Ensemble, Koninklijk Concertgebouw Orkest en Terry Bozio en Duizendpoot. We gaan muziek van zowel Mark draaien en we hebben hem gevraagd inspirerende muziek mee te nemen. Kortom een uur Jazz No Jazz. Mark, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je hebt een track meegenomen van je band Oxymor Quintet uit 2007 met onder andere Harmen Fraaien, Oene van Geel, Guillaume Orti en Gender Shardou. Wat voor band is dat en waarom speelt het zo weinig?
1: Het is in ieder geval dus een band met echt allemaal waanzinnige muzikanten. Dus dat is dan ook gelijk de reden waarom het zo weinig speelt. Want waanzinnige muzikanten hebben nou eenmaal de nare gewoonte om heel veel te spelen.
0: Met heel veel. Duidelijk.
1: Maar goed, we hebben dat. Oene en ik hebben dat opgericht in 1996, zoiets.
0: Oene is violist.
1: Oene is de violist. En daar werk ik al. Op dat moment al 10 jaar. Had ik zeg maar allerlei verschillende groepen met hem gehad. En toen wilden we echt iets.
0: Want ik ken Oene ook van jouw band Voer. Tenminste, waar jou,
1: daar speelde ik in. Ja, inderdaad. Ja, dat was een beetje van Vera van der Poel, zangeres, en Oene. Ja. Ja, Oene doet ook 100.000 verschillende dingen. We hebben heel veel samen gedaan. En die band, dat was wel een soort van kroon op een 10 jaar samenwerking. De gekke cd geworden. En daarna ook wel een kleine serie concerten gedaan. Op Noordzee, BIM, de hele handel. Ja, en op een gegeven moment dan worden toch gewoon weer. We hebben wel wat dingetjes in het buitenland gedaan ook. Maar op een gegeven moment dan gaat iedereen ook weer zijn eigen kant op. En dan. Ik denk wel dat het weer gaat leven op een gegeven moment. En er zijn ook wel plannen. Maar het is gewoon lastig om de agenda's vrij te krijgen. Zeg maar.
0: Laten we een track draaien. Het is een track die jij hebt geschreven, of eigenlijk moet ik zeggen gearrangeerd.
1: Dat is eigenlijk een bewerking van een Radiohead-stuk van Kid A. Optimistic heet dat. Te gekke track. Echt helemaal.
0: Optimistic, Oxymor Quintet.

0: Wow, wat een track. Optimistic, Oxymor Quintet, 2007. Geweldig.
1: Dankjewel.
0: Ik las in een interview dat je een hekel hebt aan het labelen van muziek, vooral als het gaat om het label Crossover. We hebben nu twee verschillende projecten gehoord, het Oxymor Quintet en de eerste stuk van Agog. Hoe zou je het zelf noemen? De muziek die je maakt of wat je produceert?
1: Ja, ik vind het, nou ja, daarom heb ik er dus een hekel aan, omdat ik het altijd heel erg lastig vind om dat te labelen. Maar kijk, het is in principe, ik ben heel erg geïnspireerd door heel veel verschillende soorten muziek. Ik ben denk ik oorspronkelijk wel een jazzmuzikant. Dat is wel waar ik vandaan kom, maar ja, weet je, jazzmuzikant vandaag de dag betekent, of muzikant zijn vandaag de dag betekent eigenlijk automatisch dat je met zo verschrikkelijk veel invloeden in aanraking komt en ook met mensen. En uiteindelijk dit, zo'n Optimistic bijvoorbeeld, zo'n track is ook eigenlijk het resultaat van creatieve samenwerking met mensen en je laten inspireren door elkaar en ideeën opdoen en ja, daar komt dan zoiets uit, weet je. En ja, om dat nou een label aan te gaan hangen, nou ja goed, oké, dit is een soort van moderne jazzband, Oxymor.
0: Ja.
1: Maar ja, het is een popliedje, maar ja, ja.
0: En wat is dan jouw rol in die band? Ben jij dan echt componist die uitlegt wat iemand precies moet doen of ben jij juist de aanjager van die groep Synergie?
1: Nou, in die studio sessie was ik misschien wel iets meer dan gewoon alleen de componist en de bassist, omdat ik wel een heel erg duidelijk beeld had van hoe we in korte tijd zo'n cd moesten maken. Gewoon met weinig repetitietijd en echt gewoon bij elkaar gaan zitten en echt een hele goede track van maken of een hele goede cd van maken. Dus daar heb ik wel een beetje meer gestuurd dan anders.
0: En dat sturen, is dat dan compositorisch, dat je muziek opschrijft? Of nou, is het dan een coaching van hoe iemand moet improviseren?
1: Nou ja, goed, dat hoef ik die gasten natuurlijk niet te vertellen, want die zijn allemaal meesters. Maar het was meer bijvoorbeeld met deze track bijvoorbeeld. Die wilde ik eigenlijk toch wel wat ruiger en wat grover. En ook wat soort van meer edgier laten klinken dan de rest van de cd bijvoorbeeld. Dus daar heb ik wel heel erg zitten pushen van. Nee, het moet lelijker, het moet harder, het moet ranziger.
0: Ja.
1: En dat normaal gezien zou je dat natuurlijk als het een working band is of wat dan ook. En we spelen veel, dan laat je het gewoon gebeuren. Maar als je voor die cd, zeg maar, had ik gewoon een bepaald beeld.
0: Ja, ja.
1: Hoe moest gaan klinken.
0: Nu weet ik dat je enorme Radiohead fan bent. En dan die Optimistic is een bewerking daarvan. Waar luister je veel naar? Wat is je inspiratiebron voor dit soort muziek?
1: Is dat van dan Radiohead bedoel
0: je? Is Radiohead een inspiratie voor het maken van die muziek? Of luister je veel naar Bach?
1: Nou luister ik niet zo heel erg veel naar Bach. Dat zou ik eigenlijk veel meer moeten doen. Maar Radiohead is absoluut een inspiratie. En ik moet zeggen, het was voor mij een turning point. Ik was echt met hele andere soorten muziek bezig voordat ik naar Radiohead begon te luisteren. En dat was toch wel een eye-opener. Ja. Ook over, ik bedoel, de stukken die ik daarvoor schreef, die waren nooit echt liedjes of songbased of wat dan ook. En had ik me eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, behalve dan standards, weet je, American Songbook, songbookliedjes, zeg maar, had ik me eigenlijk nooit zo erg mee bezig gehouden.
0: Ja.
1: Dus dat heeft me wel zeker, de ogen geopend. En toen ging ik ook wel heel anders naar andere dingen luisteren. Dus het was wel een aanleiding voor een hele hoop andere muziek waar ik daarna, zeg maar, van ben gaan houden.
0: We hebben meegenomen, of jij hebt meegenomen, moet ik zeggen, de nieuwe Radiohead, King of Limbs, The King of Limbs.
1: Ja.
0: Aparte titel. Laten we gaan luisteren. De track heet Little by Little.

0: Lucy van de band Rudder. Album Matorning, Chris Cheek, Henry Hay, Tim Lefebvre en Keith Carlock. En daarvoor hoorde je de nieuwe Radiohead. Album heet The King of Limbs, Little by Little. Mark, een ander project waar je in zit is Yuri Honing en The Wired Paradise. En wat mij opvalt in al je projecten van de bands in zover die ik heb gehoord, is dat je een hele prominente rol hebt met de bas. Je bent niet de bassist die zich beperkt tot de grondnoot, zou ik maar zeggen. Ben je veel bezig met die rol als bassist in een band?
1: Nou, het is grappig dat je dat nou juist zegt na Yuri's band. Want daar ben ik juist wel heel erg basic. En eigenlijk beperk ik me juist wel heel erg tot
0: de grondnoot.
1: Ja, nou, grondnoot niet per se. Maar in elk geval gewoon echt heel erg gaan voor de lange bogen. Dus niet Bas de hele tijd op avontuur uit allerlei shit proberen, maar gewoon meer het soort echt het anker en het fundament. En,
0: ja.
1: En dat is ook echt wat Yuri zoekt, zeg maar, met zijn groep. Dus nou ja, oké. Maar ja, goed, ik sta wel overal voor open, weet je wel. En ik vind het te gek als het een combinatie is, weet je. Maar de muziek moet er ook toe uitnodigen. Ik bedoel, je moet dat niet, tenminste, vroeger, een tijd geleden, toen ik net begon, whatever. Toen was ik natuurlijk wel zo van, ja, ik wil heel veel dingen en avontuur en dit en dit. En dan gooit er te pas en te onpas in, ook als de muziek er niet om vraagt.
0: Ja.
1: Als je wat ouder wordt, dan doseer je dat meer.
0: Ja.
1: En dus wat de muziek vraagt, zeg maar. Ja.
0: Want je vertelde net dat je in een repetitie met Yuri uitkwam, maar dan met je oude liefde op de contrabas.
1: Ja, oude liefde. Haat-liefde verhouding had ik daarmee, hoor, moet ik zeggen.
0: Ga je dan de rol van de bas anders benaderen op dat instrument, of gaat dat automatisch omdat het fysiek ook een ander instrument
1: ja,
0: is?
1: Ja, combinatie. Nou ja, sowieso, kijk, ja, ik speel sinds heel kort weer contrabas. Ja, ik mocht het niet zeggen van je. Maar
0: bij deze.
1: Dus, laat ik zo zeggen dat ik, toen ik nog heel fanatiek contrabas speelde, en ook toen ik heb het gestudeerd ook natuurlijk, toen zat zeg maar het basgitaar spelen me meer in de weg, omdat ik eigenlijk ook al die basgitaar dingen op contrabas wilde spelen. Dat kan helemaal niet. En ik denk nu dat ik wat rijper ben en ook veel meer affiniteit heb met jazz en met wat ik dan voornamelijk op de contrabas wil gaan doen ook in eerste instantie, dat mijn frasering en mijn ideeën eigenlijk veel meer bij het instrument passen.
0: Ja, en niet een kopie van de basgitaar.
1: Ja, precies.
0: Laten we luisteren naar een live album van Yuri en Wired Paradise. Dat heet White Tiger en de track is geschreven door Paul-Jan Bakker en dat heet Betrayal.

0: Yuri Honing en Wired Paradise. Het stuk heette Petrea. Met op de bas mijn gast, bassist en producer, componist Mark Haastra. Andere interessante band die je hebt meegenomen is het Nederlandse duo Knalpot. En ik weet nog dat toen je mij dit liet horen, een paar maanden geleden, het bestaat uit een drummer en een effectgitarist. En ik dat weer doorstuurde aan drummers Erik Hoeken en Ruben Verroon. Die dat ook weer gelijk verspreiden. En in no time was er een kleine hype ontstaan in de jazzy. Wat is er zo bijzonder aan die gasten van Knalpot?
1: Ja, nou ja, weet je, zij zijn echt super fanatiek. Ze hebben hun eigen oefenruimte, zitten de hele dag zitten ze daar dingen uit te proberen. En soms wekenlang komt daar niks uit. En soms vinden ze echt hebben ze vondsten die echt zo geniaal zijn. Ja. En ze hebben wel een soort van attitude. En om zoiets met wat zij doen met z'n tweeën, dat is echt ongekend. En ja, live is het echt
0: spectaculair. En het heeft ook iets avant-gardistisch, hè?
1: Ze zijn heel open. Ze sluiten niks uit. Rafael Fanoli, die heeft ook echt ontzettend veel moderne muziek geluisterd. En heeft heel veel improvisatie gespeeld. Heeft in heel veel van die progressieve jazzbands gespeeld. Waar trouwens ook, daar zijn we elkaar ook in tegengekomen, zeg maar. Daar heb ik hem leren kennen. Hij heeft natuurlijk ook al die invloeden gehad. En Gary Jaeger, de drummer ook. Dus ja, nou ja, goed, daar heb je het, weet je wel. Dat is precies waar we net ook al over hadden. Dan, als je gewoon aan zoveel invloeden staat en niks uitsluit, dan kunnen dat soort dingen gebeuren.
0: Ja, en ik keek op hun website, op hun MySpace, en dan zag ik ook een ongelofelijke lijst van verschillende podia. Van Wimhuis tot Lowlands tot aan popfestivals. En dat gaf eigenlijk wel het beste weer dat die gasten niet voor onder één labeltje te plakken zijn en overal eigenlijk te boeken zijn.
1: Ja, dat vind ik echt super inspirerend. Ja. Echt, dat is eigenlijk ook voor mij een droom, zeg maar, om op een gegeven moment een band te hebben dat je niet dat je daar echt vanaf bent. Weet je wel? Ja. Van
0: het overschrijdt.
1: Ja, precies. Ja. Weet je, dat is gewoon happening voor iedereen.
0: Laten we luisteren. Knalpot en de track heet Stainless.

Very Sexy van Eddie Lockjaw Davis, Buddy Tate, Arnette Cobb en Cole Hawkins. Go Power van Arnette Cobb en Eddie Lockjaw Davis. En Smooth Sailing van Arnette Cobb. We sluiten af met Chitlin' Shout van Arnette Cobb. De hoes van het gelijknamige album lijkt sprekend op een release van Prestige, inclusief logo. Maar dat is misleidend. De plaat verscheen op het schimmige Japanse label P-Vine. De opname van Cobb met een groep uit Houston, Texas, schijnt te stammen uit 1971. De uitvoering doet de titel van het nummer eer aan. Het is onzachtzinnige, heupwiegende soul jazz die men toentertijd regelmatig kon horen in het zogenaamde Chitlin-circuit. Die term slaat op het netwerk van clubs in het Midwesten, Zuiden en de Oost- en Westkust van de Verenigde Staten dat de zwarte gemeenschap bezocht om vermaakt te worden met een mengsel van muzikale vakkundigheid en entertainment. Een lekker broodje met chitlins, oftewel gefrituurd orgaanvlees, paste daar prima bij. Let op de explosieve, eigenaardige overgang van Cobb's intro naar de inzet van het collectief.

U hoorde Chitlin Shout van Arnett Cobb. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Groove and Grease. Very Tenor Sexy, deel 1, samengesteld door François van der Linden. De techniek was in handen van Ronald Visser. En mijn naam is Pauline Verburg.

Lefty Soul Connection en welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met Jazz Tijdschrift Jazzism presenteren we een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom Jazz Not Jazz. Presentatie Ruben van Roon en Wieboud Burkens aan de microfoon. En vandaag in het teken van de Nederlandse releases. We hebben opnames van onder andere de nieuwe Michiel Borstlap, Wouter Hamel, Piet Philly, Nopsticker, Krakensmaak en Lefty's Soul Connection. Laten we vooral niet te veel praten, maar luisteren naar deze nieuwe releases. We beginnen met een nieuwe cd van Piet Philly. Die heet One en de track die we gaan draaien die heet Gemini Solo.

0: Je hoorde de track Remember You van Pete Philly van Open Loops. En we gingen vooraf daaraan aan een track draaien van Pete Philly's nieuwe album One. Die track heette Gemini Solo. Ik draaide bewust even deze twee platen achter elkaar. Omdat de laatste nummer, Remember You met Roos Jonker, was nog geproduceerd door PCM. Maar het vorige track, Gemini Solo, is helemaal door hemzelf geproduceerd en gecomponeerd. Pete Philly is solo gegaan, zullen we maar zeggen. Hij is gebroken met Perquisite, maar dat wist u natuurlijk al. Wil je hem nog checken, dan kan dat voor het laatst voorlopig in Nederland op 9 december binnenkort dus in Eindhoven. Wat vind je ervan?
1: Ja, te gek. Een heel divers album is het geworden. Heel veel verschillende sferen zitten erin. Het gaat van hedendaagse dubstep beats naar toch weer wat traditionelere hip-hop beats, maar dan toch in deze tijd. Dus hij is zelf ook wat sterker geworden in, denk wat volwassener en wijzer in teksten en dat soort dingen. Dus ik vind het.
0: En hij zingt meer, hè?
1: Ja.
0: Beetje zoals zijn grote held Mos Def. Die is ook wel, dat doet hij een beetje van dat zingen, ja. Rappen.
1: Nee, dat klopt. Dat is te gek. Dus een heel fijn en te gek album.
0: Ja,
1: de
0: check
1: nieuwe Pete Philly. Ik wil graag doorgaan met een... ik geloof dat ze uit Utrecht komen. Een duo. Het is meer een soort elektronisch duo. Ik heb ze ontmoet tijdens de tour die we nu doen met Kraak en Smaak. Daar zitten ze namelijk in het voorprogramma. Ik kende ze eerlijk gezegd nog niet. Maar... ik heb ze nu goed leren kennen. Ik heb hun muziek gecheckt. Dus, hun nieuwe plaat is uit op het Docs label. Ze heet een Knobsticker. En ik wil graag eerst iets laten horen van hun plaat Music for the Discotheque. Dus dat is heel toepasselijk.
0: Het is een toetsenist, geloof ik, en een drummer?
1: Ja, dat is het leuke eraan. Het is een toetsenist die heel veel vocoder speelt. Het is een beetje à la Bastiaan-achtige act heeft hij, zeg maar.
0: Daft Punkies.
1: Ja. En dan een live drummer erbij. En verder heel veel beats, elektronische beats. Ik moet je zeggen, het publiek vond het echt helemaal te gek. Wij vonden het helemaal te gek. Dus het was echt een te gek voorprogramma om te hebben. Om zo'n nieuwe act. Want het is eigenlijk een nieuwe groep. 2009 is hun cd wel uitgekomen. Maar ze gaan nu echt een beetje live het neerzetten, zeg maar.
0: Kikken.
1: Nou, dus het is heel bijzonder om ze mee te maken, zeg maar.
0: Laten we horen.
1: Disco music.

0: Ja, Knob Sticker was dit. Music for the discotheek. Disco music. Zij verzorgen dus het voorprogramma van het toertje wat Kraak en Smaak nu heeft, zeg maar.
1: Te gek hoor. En nu is de hele maand december, geloof ik.
0: Ja, we spelen in het Paard in Den Haag. Dat is heel bijzonder, want ik kom uit Den Haag. Dus dat vind ik al heel leuk. Dat is 24 december. Ik kan misschien even alle data opnoemen. Er zijn er niet zoveel.
1: Noem zo.
0: Voor de mensen thuis. We spelen.
1: Misschien moet je eerst Kraaksmaak draaien. En dat mensen dan denken, daar wil ik heen.
0: Oké, dat is een goeie. Even de promoten.
1: Nopsticker.
0: Ik heb er niet zoveel. Ik bedoel, ik drum er alleen maar in. Maar het is ik vind het een te gek, al jaren een te gek project. Het is een driemansformatie. Het is eigenlijk een DJ-collectief. Ze zijn vrij breed. Ze maken dus zelf ook eigen muziek. En hebben een live band en hebben een DJ-department waar ze dus ook draaien, zeg maar. Dus
1: het is een beetje qua opzet qua Jazz Nova in Duitsland.
0: Ja, en het productionele is wel het belangrijkste. Dus ze maken heel veel remixes. Voor Caro Emerald hebben ze gedaan. Moby hebben ze gedaan onlangs. Dus ze hebben echt grote namen ook die ze kunnen remixen.
1: Ja.
0: Ze hebben dus in maart hebben ze een eigen nieuwe cd uitgebracht. Die heet Electric Hustle. En daar wil ik even een track van draaien. Ik heb gekozen voor ook voor een rustig nummer van ze. Het is eigenlijk het laatste nummer van de plaat. En dat is meestal het meest alternatieve nummer wat ze op een plaat zetten.
1: Ja.
0: Ik vind dat meestal het leukste nummer. Hier is namelijk de gast John Terrell. Dat is een vocalist en die is nu een beetje aan het doorbreken met zijn eigen project uit Engeland, Smooth and Terrell. Ook goed ontvangen in de Jazzism, bij de Jazz Not Jazz, polls en zo. Hij komt ook over, dus de laatste twee gigs zingt hij ook met ons mee. Dus die gastzanger. Dus dan doen we deze track en nog een andere ook live.
1: Want wie is de zangeres nu? Want dat wisselt nog wel eens bij Kraaksmaak.
0: Ja, we hebben nu Berenice van Leer. Die bij de Wicked Jazz Sounds ook zit.
1: Is dat niet de dochter van?
0: Dat is de dochter van Thijs van Leer.
1: Kijk.
0: Ons grote Hammond wonder.
1: En fluitwonder,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Fluitwonder. En componist van Focus. Maar dat terzijde. We gaan nu Terrell's Lament beluisteren.

0: Ja, dit was Kraak en Smaak, Durrell's Lament. Van hun album Electric Hustle.
1: Heel onverwacht eigenlijk van wat ik van ze ken.
0: Ja, het is een... Ik moest ook zeggen van... Ik had het ook niet verwacht. Het is een heel poppy-achtig...
1: Is dit representatief voor het hele album? Of is dit de alternatieve sluiten?
0: Nou, ze hebben wel geprobeerd een iets meer album te maken met echte songs, zeg maar. En ik vind het heel erg te gek. Het zijn echt... Vroeger waren het meer plak- en knipwerk, zeg maar. Weirde samples aan elkaar plakken met leuke, grappige beatjes.
1: Minder dance ook?
0: Het is nu meer echt gewoon... het is ook ja iets minder jazz nog jazz geworden. Misschien daarvoor is het ook moeilijk om wat tracks te draaien van die plaat. Daarvoor heb ik deze ook uitgekozen.
1: Ja. Waar gaan ze spelen?
0: We spelen. Ik heb het nu opgeschreven, dus nu weet ik het. 22 december in Leiden, in de Stadsgehoorzaal. 23 december in Groningen, in de Oosterpoort. 24 december in het Paard in Den Haag. 27 december in de Effenaar in Leiden. En 28 december in Tivoli, Utrecht.
1: En Jazz Not Jazz heeft een verrassing voor de luisteraar die daar graag heen wil.
0: Zeker.
1: Want?
0: Ik dacht, ik doe de ouderwetse prijsvraag-truc op de radio. Dat... Een leuke prijsvraag. Van als je het goede antwoord hebt, en dan moet je even het e-mailnummer noemen. Want dat, het
1: e-mailadres is jazznotjazz@concertcenter.nl. En wat stuur je daarheen?
0: Het antwoord op de vraag. Ze hebben een remix gemaakt van een track die heet Man of Constant Sorrow. En die track is ook terug te horen in een hele bekende film. En nou wil ik de titel van die film of de regisseurs van die film. Het zijn bekende regisseurs. Dan hint, meerdere regisseurs. En de titel van de film.
1: Een
0: van
1: de twee. Moeilijke vraag.
0: Dat is een moeilijke vraag.
1: Dus nog één keer de vraag samenvattend.
0: Man of Constant Sorrow. Mijn favoriete track van Kraak en Smaak. Die we live ook gelukkig spelen.
1: Staat op het laatste album?
0: Nee, staat op de remix album. Want het is een remix.
1: Ja.
0: En, maar die melodielijn en dat liedje, die song. Het is een oude traditional uit de Amerikaanse history. Maar die wordt heel erg bekend thema uit een film. En ik wil de titel van die film horen.
1: Oké.
0: We gaan nu door met de hittrack van deze album. Die wij ook als laatste spelen. Het is de knaller. Het is ook een van mijn favorieten. Hij heet Dynamite.

0: Michiel Borslap hoorde je. Wat een prachtige track. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. Dat heet Blue Songs from Father to Daughter. En dat hebben we vorige week ook gedraaid. Andere track weliswaar. Maar deze konden we jou niet ontnemen. Dat heette Lullaby. Hij heeft een dochter gekregen. Dat mag niet ontgaan zijn. En hij heeft een solo plaat gemaakt. Met alleen maar piano erop. Eind maart 2012 begint de Blue Tour. Ik ga niet al die data opnoemen, want zijn er te veel. Maar check zijn website michielborslap.com.
1: Jazeker, Michiel Borslap. We gaan nu door met Wouter Hamel. Zijn nieuwe plaat Lohengrin wordt zeer goed ontvangen. Het is ook zeker een plaatje. Hij heeft hem helemaal zelf geproduceerd. Ik vind het een fantastisch album. Heel divers. We gaan de track draaien. Little Boy Lost.

0: Wouter Hamel hoorde je van zijn nieuwe plaat Lohengrin. Wat was de titel van deze track, Ruben?
1: Little Boy Lost.
0: Little Boy Lost. Mooi album heeft hij geproduceerd en in Engeland opgenomen met strijkers en een grote dure productie. En het klinkt ook echt anders dan de Benny Sings producties tot daarvoor heeft gedaan. We maken een klein bruggetje. We blijven in Nederland, maar we gaan naar een kleiner... kleinere bezetting. Namelijk naar onze trompetist trots van Nederland, Erik Vloeimans. Geweldige trompetist vind ik dat. Hij heeft al vele albums gemaakt en hij maakt elke keer weer daar weer iets nieuws van. Hij heeft dit keer iets veel kleiner gedaan dan die vorige keer. Hij deed Kite Crashing. Dat was met de Kite Man een flirt met meer pop- en hip-hop-achtige kant. Hij heeft nu een samenwerking gedaan met een toetsenist die heet Florian Weber, of pianist moet ik eigenlijk zeggen. Ze hebben samen een duo opgenomen dat heet Live at het Concertgebouw. Het is een vreselijk mooie plaat geworden waarvan ik twee tracks wilde gaan draaien. De eerste heet Sola di Tomba nummer 5 en de andere heet Mine Own King Am I. Dat is volgens mij een Shakespeare quote. Florian Weber en Erik Vloeimans.

0: Erik Vloeimans en Florian Weber. My Own King Am I. Shakespeare was dat. En daarvoor hoorde je een solo-track van Erik. Solo die tromba nummer 5. En vol respect had ik geen achtergrondmuziek aangedaan. Want ja, dat paste misschien niet zo bij. Maar wel weer bij het volgende.
1: Ja, we gaan nu door met het nieuwe album van de cover story van de Jazzism deze maand is Candy Diva Dulver, staat er zelfs op.
0: Candy heeft een nieuw album.
1: Die heet Crazy. Ze zocht al een tijdje naar een nieuwe te gekke producer. Die heeft ze gevonden in Prince Board. Hij heet wederom Prince, maar het is een andere Prince.
0: Maar dat is de producer van Black Eyed Peas, zegt men. Maar dat is hij toch helemaal niet?
1: Nee, hij is wel de musical director live van de Black Eyed Peas. Dus hij zit helemaal in de Black Eyed Peas scene, zeg maar.
0: Oh ja.
1: En ik moet je zeggen, hij heeft ook wel precies die sound en weet precies hoe hij dat moet maken. Want,
0: sound van Will.i.am.
1: Ja, en de ideeën ook, vind ik. Het is een hele diverse cd. Er staan echt een paar nummers op die echt een beetje voor de commerciële markt natuurlijk zijn. Maar er staan ook een paar, vind ik, te gekke tracks op. Er zijn namelijk ook 4 of 5 tracks geproduceerd door Ilko Bett. Al jaren haar muzikale partner, zeg maar. De gitarist.
0: Ja.
1: Dus dat is weer een beetje een andere sfeer. Echt op zijn Ilko Bett. En ik wil nu de track draaien Good Music. Hier is Candy Dulver.

0: Candy Dulfer's Good Music van haar laatste cd Crazy. Er staat in de laatste Jazzism een heel groot artikel over Candy, waar ze precies uitweidt hoe deze cd tot stand is gekomen. Een hele bijzondere plaat.
1: Ja, en het staat sowieso boordevol met recensies. En dat is altijd leuk, want ik ben altijd op zoek naar nieuwe muziek. En er zijn een hoop collega's van de Jazzism die op zoek gaan naar alle soorten muziek, van wereldmuziek tot moderne jazz, electro, disco, funk, whatever. En daar staat onder andere een recensie in. En ik wist helemaal niet dat die plaat gemaakt was. Shame on me. Maar er is nu een Nederlands orkest wat op nummer 1 staat. En dat is het Metropool Orkest.
0: Ja, onder leiding van Vince Mendoza.
1: Ongelooflijk. Dat dat op Nederland 1 staat, dat is het reddingssong om Metropool te helpen van de ondergang. Ze hebben altijd hele speciale projecten. Veelal jazz, anders soms ook wat meer popgeoriënteerde projecten. En onder andere is dat met een band die heet Basement Jacks. En misschien herken je de achtergrondtune, die heet Red Alert. 1998 was het een gigagrote hit. Geprogrammeerde muziek is helemaal opnieuw gearrangeerd door het Metropool Orkest en op plaat gezet met Basement Jacks. Dat gaan we draaien. Alvorens om nog even te benoemen dat dit alweer het laatste stuk is. En dat we volgende week dinsdagavond weer terug zijn met een nieuwe Jazz Radio. Jazz Not Jazz Radio. Heb je wensen of vragen? Mail dan met jazznotjazz@concertzender.nl. Ook voor het antwoord op de kraak- en smaakvraag als je daar naar het concert wil en Ruben van Roon wil ontmoeten. Bij concertzender.nl kan je sowieso nog meer uitzendingen van vroeger beluisteren dan wel downloaden op je iPod. We gaan de laatste track draaien van vanavond en die heet If I Ever Recover.

Dit is de Concertzender met het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond deel 2 van Very Tenor Sexy, van swing en R&B naar soul jazz. U hoorde Eddie Chambly met zijn honkende, piepende en knorrende versie van Joe Liggins' The Honey Dripper. Chambly, geboren in Atlanta, Georgia in 1920 en overleden in 1999, speelde met Lionel Hampton, Cozy Cole en Dinah Washington, met wie hij ook korte tijd getrouwd was. Ook is hij saxofonist op rhythm and blues platen, onder meer van de Drifters. We gaan verder met een drietal tenorsaxofonisten die ook hun spoor hebben verdiend in swing en rhythm and blues en pioniers zijn van de honking sax rage. Eerst Hal Singer, geboren in Tulsa, Oklahoma in 1919 en nu 98 jaar oud. Met Blue Stompin', verschenen in 1959 op Prestige. De trompetist is Charlie Shavers, de pianist Ray Bryant. Singer, die speelde in de groepen van J. McShann, Hotlips Page, Roy Eldridge en Coleman Hawkins en veelvuldig te horen is op het befaamde rhythm and blues label King, had een nummer 1 hit in 1948 met Cornbread. Daarna ging hij door het leven als Hal Cornbread Singer. Vervolgens hoort u Barefoot Contessa van Sam the Man Taylor uit 1962. Taylor, geboren in Lexington, Tennessee, in 1916, gestorven in 1980, speelde in de bands van Lucky Millinder en Louis Jordan en is werkelijk op ontelbare rhythm and blues platen te horen. Onder andere op Big Joe Turner's Shake, Rattle and Roll. En het laatste in dit rijtje, Wild Bill Moore. Hij leverde met We're Gonna Rock, We're Gonna Roll in 1948 een van de oernummers van de rock and roll. Moore's loopbaan als obscuur en divers. Hij speelde onder andere met Jack McVie, Dexter Gordon en Helen Humes. Ook is hij de saxofonist op Marvin Gaye's Mercy, Mercy Me, een lied van Gaye's beroemde album What's Going On. U hoort Moore hier met Nat Adderley's Sister Caroline uit 1961 van het album Bottom Groove op jazzlabel Jazzland. Op orgel Johnny Hammond Smith.

U hoorde Hal Singer's Blue Stompin', Sam Taylor's Barefoot Contessa en Wild Bill Moore's Sister Caroline. We gaan verder met de onvergelijkbare Eddie Lockjaw Davis. Geboren in New York City in 1922, overleden in 1986. In deel 1 hoorde u zijn samenwerking met Ornette Coabe. In deel 2 gaat u luisteren naar In the Kitchen uit 1958. De lange mid-tempo blues werd zeer ongebruikelijk, een flinke hit en is een klassieker op het gebied van tenor, orgel, jazz. Op Hammondorgel Shirley Scott, op fluit Jerome Richardson. Na Davis is het tijd voor Bud Johnson met Exotic. Johnson, geboren in Kansas City, Missouri in 1910, overleden in 1984, was een veelzijdige saxofonist die al in de jaren 30 te horen was. Hij heeft samengewerkt met Louis Armstrong, Earl Hines, Ben Webster, Duke Ellington, Dizzy Gillespie en Coleman Hawkins. Hij is ook te horen op verschillende rhythm and blues sessies van het Atlantic label. In de jaren 60 maakte Johnson een serie uitmuntende platen voor Riverside, Swingville en Argo. Exotic verscheen in 1964 op het album Yeah Yeah.

Eddie Lockjaw Davis met In the Kitchen. Bert Johnson met Exotiek. We eindigen met Ike Quebec. De boomlange saxofonist uit Newark, New Jersey, geboren in 1918, overleden in 1963. En hij was een begenadigd stylist. Hij honkte sporadisch en niet te overdreven. Heeft een overweldigende, rokerige sound en speelt zuchtende ballads om je vingers bij af te likken. Quebec was een veteraan van swinggroepen, zoals die van Hot Lips Page, Benny Carter en Cab Calloway. Hij nam eind jaren 40 muziek op voor Blue Note en werkte voor dat label ook als arrangeur en talent scout. In die hoedanigheid stimuleerde Quebec de loopbanen van Thelonious Monk en Bud Powell. Na een langdurige radiostilte in de jaren 50 vanwege problemen met drugsgebruik, keerde Quebec met succes terug bij Blue Note en nam de albums op die hem zijn grote fanscharen hebben opgeleverd. U hoort eerst Mardi Gras, een single uit 1960, bestemd voor de jukeboxmarkt, en daarna de ballad Blue and Sentimental van het gelijknamige album uit 1961. De line-up bestaat uit gitarist Grant Green, bassist Paul Chambers en drummer Philly Joe Jones. Als laatste de titelsong van het album Heavy Soul uit 1961. Op hammondorgel Freddie Roach, bas Milt Hilton, Hinton en drums Al Harewood. Paul Chambers en drummer Philly Joe Jones. Als laatste de titelsong van het album Heavy Soul uit 1961. Op hammondorgel Freddie Roach, bas Milt Hilton, Hinton en drums Al Harewood.

0: Erik Vloeimans en Florian Weber. Mine Own King Am I. Shakespeare was dat. En daarvoor hoorde je een solo-track van Erik. Solo die Tromba nummer 5. En vol respect had ik geen achtergrondmuziek aangedaan. Want ja, dat paste misschien niet zo bij. Maar wel weer bij het volgende.
1: Ja, we gaan nu door met het nieuwe album van de cover story van de Jazzism deze maand is Candy Diva Dulver, staat er zelfs op.
0: Candy heeft een nieuw album.
1: Candy
0: eindelijk
1: heeft een nieuw album. Die heet Crazy. Ze zocht al een tijdje naar een nieuwe te gekke producer. Die heeft ze gevonden in Prince Board. Hij heet wederom Prince, maar het is een andere Prince.
0: Maar dat is de producer van Black Eyed Peas, zegt men. Maar dat is hij toch helemaal niet?
1: Nee, hij is wel de musical director live van de Black Eyed Peas. Dus hij zit helemaal in de Black Eyed Peas scene, zeg maar.
0: Oh ja.
1: En ik moet je zeggen, hij heeft ook wel precies die sound en weet precies hoe hij dat moet maken. Want,
0: sound van Will.i.am.
1: Ja, en de ideeën ook, vind ik. Het is een hele diverse cd. Er staan echt een paar nummers op die echt een beetje voor de commerciële markt natuurlijk zijn. Maar er staan ook een paar, vind ik, te gekke tracks op. Er zijn namelijk ook 4 of 5 tracks geproduceerd door Ilko Bett. Al jaren haar muzikale partner, zeg maar. De gitarist.
0: Ja.
1: Dus dat is weer een beetje een andere sfeer. Echt op zijn Ilko Bett. En ik wil nu de track draaien Good Music. Hier is Candy Dulver. Audio.

0: Candy Dulfer's Good Music van haar laatste cd Crazy. Er staat in de laatste Jazzism een heel groot artikel over Candy, waar ze precies uitweidt hoe deze cd tot stand is gekomen. Een hele bijzondere plaat.
1: Ja, en het staat sowieso boordevol met recensies. En dat is altijd leuk, want ik ben altijd op zoek naar nieuwe muziek. En er zijn een hoop collega's van de Jazzism die op zoek gaan naar alle soorten muziek, van wereldmuziek tot moderne jazz, electro, disco, funk, whatever. En daar staat onder andere een recensie in. En ik wist helemaal niet dat die plaat gemaakt was. Shame on me. Maar er is nu een Nederlands orkest wat op nummer 1 staat. En dat is het Metropool Orkest.
0: Ja, onder leiding van Vince Mendoza.
1: Ongelooflijk. Dat op Nederland 1 staat, dat is het reddingssong om Metropool te helpen van de ondergang. Ze hebben altijd hele speciale projecten, veelal jazz, anders soms ook wat meer popgeoriënteerde projecten. En onder andere is dat met een band die heet Basement Jacks. En misschien herken je de achtergrondtune, die heet Red Alert. 1998 was het een gigagrote hit. Geprogrammeerde muziek is helemaal opnieuw gearrangeerd door het Metropool Orkest en op plaat gezet met Basement Jacks. Dat gaan we draaien. Alvorens om nog even te benoemen dat dit alweer het laatste stuk is. En dat we volgende week dinsdagavond weer terug zijn met een nieuwe Jazz Radio. Jazz Not Jazz Radio. Heb je wensen of vragen? Mail dan met jazznotjazz@concertzender.nl. Ook voor het antwoord op de kraak- en smaakvraag als je daar naar het concert wil en Ruben van Roon wil ontmoeten. Bij concertzender.nl kan je sowieso nog meer uitzendingen van vroeger beluisteren dan wel downloaden op je iPod. We gaan de laatste track draaien van vanavond en die heet If I Ever Recover.

Dit is de Concertzender met Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linde. Met in deze aflevering de afsluitende deel 3 van Very Tenor Sexy, van swing en R&B naar Soul Jazz. U hoorde Bud Johnson met Off the Wall uit 1964. Johnson, geboren in Kansas City, Missouri, is in 1910 geboren en overleden in 1984. En hij was in 1964 al een veteraan die met Louis Armstrong, Earl Hines, Duke Ellington en Dizzy Gillespie had gespeeld en zich gemakkelijk voegde naar nieuwe stromingen. Op Off the Wall hoort u ook Joe Newman op trompet en de in oktober 2017 overleden Grady Tate op drums. En we gaan verder met Don Wilkerson. Wilkerson is geboren in Mooreville in Louisiana in 1932 en overleden in 1986. Hij speelde in de jaren 50 in de bands van Amos Milburn en Ray Charles. En begin jaren 60 nam hij een drietal platen op voor Blue Note. U hoort Jeannie Weenie van het album Elder Don uit 1962. Wilkerson wordt begeleid door gitarist Grant Green, pianist Sonny Clark, bassist Butch Warren en drummer Billy Higgins. En daarna Red Holloway. Holloway, geboren in Helena in Arkansas in 1927, maar hij groeide op in Chicago. Hij speelde behalve jazz ook op een enorme hoeveelheid rhythm en blues opnames van onder andere B.B. King, Chuck Berry, Aretha Franklin, Lloyd Price en Bobby Bland. Liefhebbers roemen zijn bijdrage aan de band van organist Brother Jack McDuff in de periode 1963-1965. We gaan luisteren naar Brother Red van het prestige album Red Soul uit 1965. Op gitaar George Benson, op orgel Lonnie Smith.

U hoorde Don Wilkinson met Jeannie Weenie en Red Holloway met Brother Red. En we gaan verder met een viertal jazz-georiënteerde tenorsaxonisten die ook veelvuldig in het rhythm and blues-idioom en aanverwante stromingen speelden. Als eerste Bill Leslie. Leslie is geboren in Medea in Pennsylvania in 1925 en overleden in 2003. Hij speelde jarenlang in de populaire en invloedrijke groep van Louis Jordan. Je hoort hier zijn versie van Goodnight Irene van het album Diggin' with Chicks. In 1962 uitgegeven door Argo. En op piano hoort u dan Tommy Flanagan. En als tweede Fred Jackson, geboren in Atlanta, Georgia in 1929. Hij speelde met Little Richard, Lord Price, B.B. King en Chuck Wills. Jackson beleefde een kort maar krachtig jazzloopbaan op het Blue Note label. Hij is sideman op albums van de organisten John Patton en Babyface Willett. Van zijn enige soloalbum Hootin' and Tootin' hoort u Preach Brother. En daarna gaan we verder met Plas Johnson, geboren in Donaldsville, Louisiana, 1931. En weinig mensen zijn op de hoogte van 's mans bijzondere carrière, maar als ik u vertel dat, hij garant staat voor de wereldberoemde Pink Panther Team van Henry Mancini, dan gaat er wel een bel rinkelen, nemen we aan. Johnson is binnen het groepje artiesten van deze aflevering ongetwijfeld dan ook de meest productieve sessiemuzikant. Deels als onderdeel van de befaamde Wrecking Crew, een verzameling muzikanten die vooral in de muziekindustrie van Los Angeles erg actief was, speelde hij op liedjes van onder meer Nat King Cole, Frank Sinatra, Marvin Gaye, Johnny Otis en de Supremes. U hoort hier Too Close for Comfort van zijn jazz LP This Must Be the Plus, in 1962 uitgegeven op Capitol. Johnson wordt begeleid door enkele collega's van de crew, namelijk Larry Bunker op vibrafoon, Howard Roberts op gitaar en Earl Palmer op drums. En dan nummer 4 tenslotte, dat is Clifford Scott. Scott is geboren in San Antonio in Texas in 1928 en overleden in 1993. En verzorgde de roerige sax solo op Honky Tonk, de nummer 1 hit van organist Bill Duckett uit 1955. En Scott speelde enkele jaren ook in de groep van Duckett, maar ook met Amos Milburn, Lionel Hampton, Roy Milton en Ray Charles. Je hoort zijn versie van Willie Dixon's My Babe.

Bill Leslie met Goodnight Irene, Fred Jackson met Preach Brother, Plas Johnson met Too Close for Comfort en Clifford Scott met My Babe. En het volgende blok is gewijd aan King Curtis. Zijn echte naam is Curtis Owsley. De saxofonist is geboren in Fort Worth, in Texas, 1934, overleden in 1971. En hij was zeer succesvol. Hij speelde bij Lionel Hampton en op vele rhythm and blues platen, waaronder de hit van de Coasters, Yakety Yak. En hij was bandleider van de Kingpins, en dat is de begeleidingsband van Aretha Franklin. En als soloartiest had Curtis hits met onder andere Soul Twist en Ode to Billy Joe. En Curtis is tragisch om het leven gekomen. Hij werd namelijk neergestoken door een drugsverslaafde op de stoep voor zijn woning in New York. We gaan luisteren eerst naar Hot Sexes met Sam the Man Taylor en daarna de blues tune Little Brother Soul van het album The New Scene uit 1960, verschenen op het New Jazz label. Op trompet Ned Adderley, piano Wynton Kelly, bas Paul Chambers en drums Oliver Jackson.

0: Nils Petter Mulvar van zijn nieuwe plaat Baboon Moon. Wat een mooie track. Mercury Heart heet dat. Voordat we de laatste track gaan draaien, is het alweer tijd voor de afkondiging. Want het is alweer het laatste nummer. We hebben nog een paar minuten. Dit was weer Jazz Not Jazz Radio met op de microfoons Ruben van Roon en ondergetekende Wieboud Burks. In samenwerking met Jazz Magazine Jazzism werd dit programma samengesteld. Je kan het ook downloaden op vanaf concertzender.nl. Oude uitzendingen kan je daar beluisteren. Of volgende week dinsdagavond om 11 uur zijn we er weer. Heb je wensen of vragen, mail dan naar jazznotjazz@concertzender.nl. Ruben, wat wordt de laatste track?
1: Ja, we zijn begonnen met een singer-songwriter. Ik denk dat het ook mooi is om af te sluiten met een singer-songwriter. Van het laatste album van Bon Iver is hier Holocene.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond een eenmalige aflevering over het kwartet dat organist Brother Jack McDuff leidde van de lente in 1963 tot de herfst van 1965. Het kwartet bestond naast McDuff uit tenorsaxofonist Red Holloway, gitarist George Benson en drummer Joe Dukes. Je hoorde Hallelujah Time van het gelijknamige album op Prestige. Het album is er één uit de serie uitgaven, bestaande uit restmateriaal en is uitgegeven in 1967, nadat de groep alweer een poos was ontbonden. Het was bij labels als Prestige gebruikelijk dat het nog geld wilde verdienen, terwijl de artiesten allang elders vertoefden. McDuff stond in 1967 inmiddels onder contract bij Atlantic. Jack McDuff, geboren in Champaign, Illinois in 1926 en overleden in 2001, was sinds 1960 een van de populairste jazzorganisten. Bij weinigen is de invloed van de muziek uit de Zwarte Kerk op het spel zo doordringend aanwezig als bij McDuff. In 1963 vormde McDuff een bijzonder pittige groep. Red Holloway, geboren in 1927 in Helena, Arkansas en overleden in 2012, had veel ervaring opgedaan in zowel swing, moderne jazz en rhythm and blues. Hij speelde onder andere met Dexter Gordon, Ben Webster, Sonny Stitt, Lionel Hampton, Lloyd Price, Bobby Bland en B.B. King. George Benson, geboren in Pittsburgh, Pennsylvania in 1943, was wat gitaarmagiërs betreft de new kid on the block. Benson, later wereldberoemd als smooth jazz artiest, was in 1963 een vingervlugge gitarist met een ruig rhythm en blues randje. Benson was nog maar een paar jaar met moderne jazz bezig, onder andere onder invloed van zijn voorganger in McDuff's groep Grant Green. Joe Dukes, geboren in Memphis, Tennessee in 1937 en overleden in 1992, maakte een naam bij McDuff en speelde vervolgens in de groepen van Ray Charles, saxofonist Hank Crawford en organist Lonnie Smith. U hoort eerst Scufflin van Silk and Soul, opgenomen in juli 1964. En als laatste in dit blok Hippie Dip van het album Hot Barbecue, opgenomen op 19 oktober 1964. Een midtempo groove met een aanstekelijke melodielijn.

Je hoort het Brother Jack McDuff Quartet met Scuffling en Hippie Dip. Omdat het kwartet populair was, leek het McDuff en de baas van het prestige label Bob Weinstock een goed idee om de leden van de groep een soloalbum op te laten nemen met medewerking van de gehele groep. En zo ging het ook. George Benson nam de nieuwe bass guitar of George Benson op, waar drummer Joe Dukes overigens op ontbrak en de honneurs werden waargenomen door Montego Joe. Red Holloway werd vertegenwoordigd met het album Cooking Together, opgenomen op 6 februari 1964. En van Joe Dukes verscheen in 1964 The Soulful Drums of Joe Dukes. Dukes was een invloedrijke soul jazz drummer en een essentiële factor in het succes van het McDuff Quartet. Dukes gebruikt een gruizige backbeat, speelt geen willekeurige fills, maar stemt accenten af op het spel van de organist. Hij dirigeert met precisie de schemaatjes, turnarounds en shout choruses. En dit alles gebeurt met de levendige dynamiek van rhythm en blues. Van Joe Dukes hoort u nu My Three Sons. De tune is geschreven door McDuff en wie die drie zonen zijn, dat laat zich raden. En daarna draaien we Red Holloway met Shout Brother.

Dat was saxofonist Red Holloway met Shout Brother. En daarvoor hoorde u drummer Joe Dukes met My Three Sons. Het MacDuff Quartet maakte in december 1963 en februari en juni 1964 twee albums waarbij het uitgebreid werd tot Big Band, Prelude en The Dynamic MacDuff, met arrangementen van Benny Golson. Prestige ging hier in de tweestrijd aan met Verve, die met Jimmy Smith, de pionier van moderne organ jazz, inmiddels het big band album Any Number Can Win had gemaakt. U hoort hier MacDuff's Kettle of Fish van het album Prelude. En vermoedelijk was de Prelude LP een stimulans voor Smith om het gaspedaal wat harder in te trappen, want Smith kwam een poosje later met zijn tot dan toe meest geslaagde big band album The Cat.

Kettle of Fish van het Brother Jack McDuff Quartet en Big Band. De reputatie van het McDuff Quartet berustte naast de LP's en singles vooral ook op hun live optredens. Het resterende deel van deze aflevering besteden we daarom aan twee live LP's van de groep. Eerst Brother Jack McDuff Live. Het album is opgenomen in de Front Room in New Jersey op 5 juni 1963. U hoort een versie van het quartet van Undecided, de swingcompositie van Sidney Robin en Charlie Shavers, en daarna een tune van Jack McDuff zelf, Sanctified Samba.

0: Led Bip was dit, de Engelse, Londense punk jazz, wil ik het wel noemen, formatie. De track heette Little X. Zeer bijzondere, harde, heftige muziek, vind ik.
1: Techno jazz, sowieso.
0: Jazz, zeker.
1: Dat brengt ons bij het laatste track die jij nog mag afkondigen, alvorens ik nog wilde vertellen dat jij ons weer kan beluisteren. Volgende week dinsdag van 11 tot 12 zijn we weer met Jazz Not Jazz. Een programma wat mede wordt samengesteld door Jazz Magazine Jazzism. Mocht je vragen of wensen hebben, dan kan je ons mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Sowieso de moeite waard om www.concertzender.nl te bezoeken, want dan kan je ook onze uitzending Gemist bekijken, maar ook andere

0: andere wetenswaardigheden hoe je bijvoorbeeld Jazz Not Jazz op je mobiele site kan beluisteren. Volgende week zijn we er weer nadat we de track hebben gehoord ter afsluiting van dit programma.
1: Ja, dit album is vers van de pers. Keith Jarrett heeft weer de zoveelste solo album opgenomen van een concert. En deze is wederom een beauty. Het album heet Rio en de track heet Rio Part 7.

Welkom bij Groove and Grease, het programma over soul jazz op de Concertzender, samengesteld door François van der Linden. En vanavond aflevering 1 van een drieluik over tenorsaxofonist Gene Emmons. U hoorde net The Black Cat van het gelijknamige album op het Prestige label uit 1970. Op piano Harold Mayburn, op gitaar George Freeman, bas Ron Carter en drums Idris Muhammad. Gene Emmons is geboren in 1925 in Chicago, Illinois, alwaar hij ook overleed al in 1974. Emmons is de zoon van boogie-woogie-pianist Albert Emmons. Gene was enorm populair, vooral bij de zwarte bevolking. Wat populariteit betreft is hij alleen overtroffen door organist Jimmy Smith en in de jaren 60 door pianist Ramsey Lewis. Emmons heeft hit singles en albums in elk decennium waarin hij actief was. Hij bewoog zich met zijn zeer persoonlijke stijl op het snijvlak van rhythm and blues en moderne jazz en is daardoor de personificatie van soul jazz geworden. De tenorsaxofonist had een rotsvaste sound die gegrond was in Chicago, de stad van de moderne blues, noeste arbeid en de gure wind van Lake Michigan. In zijn spel hoort men zowel de robuustheid van Coleman Hawkins als de finesse van Lester Young. Gene Emmons speelde recht uit het hart. In 1947 scoorde hij een hit met Red Top. De titel was het koosnaampje van zijn vrouw Mildred. Ook Jerk, dat u hier hoort, deed het goed. Jerk is een van de eerste van verschillende tunes die verwijzen naar de bijnaam van Gene Emmons zelf. Jerk. Jerkhead Rambling, Hitting the Jerk, Jerk Eyes en veel andere tunes zouden nog volgen. Emmons verkreeg de bijnaam toen hij in het midden van de jaren 40 in de band van zanger en bandleider Billy Eckstine zat. Op een dag ging de groep in een winkel hoeden en petten passen. Toen Eckstine erachter kwam dat Emmons zo'n grote maat had, flapte hij eruit You Jerkhead Motherfucker. De bijnaam, afgekort tot Jerk, bleef hangen. Na Jerk hoort u de ballad My Foolish Heart uit 1950. De grootste hit van Emmons tot dan toe. Hij zou het lied in zijn loopbaan nog verschillende keren opnieuw opnemen.

U hoorde Gene Emmons met Jug en My Foolish Heart. Eind jaren 50 kwam de baas van het prestige-label Bob Weinstock op het lumineuze idee om Emmons te koppelen aan de jonge garde uit zijn stal. Het resultaat was een serie aantrekkelijke jamplaten, opgenomen in de periode 1956-1958. U hoort zometeen eerst Funky van de gelijknamige plaat uit 1957, met Art Farmer op trompet, Jackie McLean op altsax, Kenny Burrell op gitaar, Mel Waldron op piano, Doc Watkins bas en Art Taylor drums. Daarna The Real McCoy van het album The Big Sound uit 1958. Het is een compositie van Mel Waldron en u hoort Jerome Richardson op fluit, Paul Kinichet op tenorsax, George Joyner bas en Art Taylor drums. En John Coltrane himself met een zeldzame bijdrage op altsax. En als laatste in dit blok Blue Green and Beans van het album Blue Jean uit 1958. Op trompet Idris Suleiman, op bariton saxofoon Pepper Adams.

U hoorde Gene Emmons met Funky, The Real McCoy en Blue Greens and Beans. U luistert naar de Concertzender en wel naar het programma Groove and Grease. En daarin gaan we verder met Jim Dawg, een samenwerking van Emmons met trombonist Benny Green. Het nummer verscheen op de LP The Swinginest in 1958 uitgegeven op het VJ-label. Ook op tenor sax Frank Foster, op trompet Ned Adderley, op fluit Frank West, piano Eddie Higgins, bas Ed Jones en drums Albert Tutti Heath. In hetzelfde jaar werd Emmons overigens opgepakt voor drugsgebruik en ging hij 2 jaar de gevangenis in. En helaas zou het daar niet bij blijven. Ook in de jaren 60 verdween Emmons 7 jaar achter de tralies.

0: Mercy, mercy, mercy, mercy. Thank you.
1: Dit was Jazz Not Jazz bij de Concertzender. En als afsluiting, zoals u gewend bent, onze Freddy. Graag tot de volgende keer.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Jazz Not Jazz. Deze keer samengesteld door Jan-Pieter Overmars. De eerste drie nummers in deze uitzending zijn popcomposities van popmuzikanten met een sterke jazzbinding. Christian McBride speelt met een wat grotere akoestische band Aja van Steely Dan. Een van de meest complexe composities die natuurlijk in goede handen is van deze topmuzikanten. Het derde nummer is ook van Christian McBride met dezelfde band. Ze spelen de Sting-compositie Walking on the Moon. Mooie anekdote is dat Sting ooit van Gil Evans persoonlijk kreeg te horen dat dit zijn favoriete Police-nummer was. Dat vooral door het basloopje van Sting zelf. Tussen deze twee nummers in een Stevie Wonder-compositie van het album Talking Book. VJ gaat met zijn trio behoorlijk tekeer in Big Brother.

Tijd voor drie pittige fusion tracks. Herbie Hancock met zijn vaste sextet in het betoverende You'll Know When You Get There. Daarna Lee Ritenour met een van zijn meest recente albums. Daarvan The Village met Stanley Clarke, Dave Weckl en George Duke. Vriend van de show Klaus Ockerman sluit dit blok af samen met Michael Brecker in het lyrische Larry Cosmos.

Het Capitol-werk van Frank Sinatra is natuurlijk de Holy Grail. Zeker voor mensen met jazzoren. Maar daarna maakte Sinatra ook fantastische muziek. En we laten twee minder bekende voorbeelden horen. Allereerst, There Used to Be a Ballpark. Waarin het begrip melancholie nieuwe betekenis krijgt. Het nummer wordt gebruikt als vaste intro en outro in de voetbalpodcast Hard Gras. Het andere nummer is van een conceptalbum Watertown. Het nummer dat we draaien is I Would Be In Love Anyway. En eigenlijk is het een soort mini My Way. If I knew then what I know now, I don't believe I'd ever change. De onvoorstelbare hoeveelheid albums die Stanley Turrentine voor Blue Note maakte leverde regelmatig pareltjes op. Dit is van een album met het Les McCann trio, een titel die ook mooi past bij de twee Sinatra-nummers, namelijk Light Blue.

and a great big 4th of July, with the fireworks

van de LP Coltrane uit 1962 was dit Out of This World. De afsluiting is, zoals u gewend bent van onze Freddy, graag tot een volgende keer. Dit was Jazz Not Jazz bij de Concertzender, samengesteld door Jan-Pieter Overmars.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Samenwerking met het tijdschrift Jazzism presenteren we een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. Wat was de openingstrek, Ruben?
1: Ja, dat was een Australisch duo. Die het heet The Paper Plane Project. De track heet The Road. En deze hebben net een album uit. En het album heet Pacific Connection.
0: Pacific Connection. Het lijkt een soort hip-hop track waarvan de vocalen ontbreken.
1: Nou, ik moet je zeggen, eerlijk zeggen, de rest van de plaat is wel met allemaal rap en hip-hop erop. Maar ik heb net deze track uitgekozen die instrumentaal is, want die vond ik zo te gek.
0: Dat brengt ons naar een uitzending die we wel gaan vullen met vocale tracks. We gaan hoofdzakelijk soul-gerelateerde muziek draaien, zowel in binnen- als buitenland. We gaan naar aanleiding van een nieuwe plaat die gaat verschijnen, maar nog niet uit is. Een nieuwe Ruben Heijnen komt eraan. Hij heeft vorig jaar een hele mooie plaat gemaakt. Die heette Loose Fit. En die heeft het heel goed gedaan. Hij heeft namelijk een plaat gemaakt in eigen beheer, noemen ze dat dan. Althans, die productie voor een bedrag wat ik maar niet zal noemen. Maar dat heeft hij samen gedaan met Stefan Kruger, die heeft het geproduceerd. En Fons Marquise, die zijn helemaal naar Zweden gegaan. Hebben daar een hele dure plaat opgenomen. En die hebben ze weten te verkopen aan Blue Note. Dus het was een hele leuke kick-off voor een super getalenteerde pianist / zanger. En die heeft binnenkort de release van zijn nieuwe plaat die heeft opgenomen met het Metropool Orkest. Voor het zover is gaan we dus nog wel wat van die eerste plaat draaien. Loose Fit en die track die we gaan draaien, die heet Stand Up, Speak Out.

0: Stand Up, Speak Out, Ruben Heijn van zijn album Loose Fit. Er komt dus een nieuw album aan, maar die kunnen we nog niet draaien, want die is nog niet uit. Maar wat een stem heeft die gast, Ruben Heijn.
1: Ja, zeker. Nou, we gaan door met een artieste uit Nieuw-Zeeland, een zangeres, die de fantastische naam heeft Ladi Six. Je schrijft het als Ladi en dan een zesde achter. Het album heet The Liberation Of en is uitgebracht op het Duitse Escapade Music Label. Hij heeft ook een lange tijd in 2010 in Duitsland vertoefd en heeft daar heel Europa getoerd vanuit Duitsland. Ze is aardig aan het doorbreken en ze noemen haar de Nieuw-Zeelandse antwoord op Erykah Badu. Ik wil graag de track laten horen, Keulen.

0: Wat blijft er toch een meestelijke plaat? James Blake, gelijknamige album. En de titel heet I Mind. Een track die, of een LP denk ik, die alweer een dik jaar uit is. Hij komt met een nieuwe EP, zag ik, maar we kunnen hem nog niet draaien, want hij is nog niet verkrijgbaar. Hopelijk binnenkort wel. Gast die uit de dubstep komt, maar een soort hele weirde mix heeft gemaakt tussen elektronische muziek en soul. En daar een heel eigen geluid heeft gevonden. De vorige track die we draaiden, Ruben, die heette
1: Keulen van Lady Six.
0: En wat heb je voor ons nu?
1: We gaan door met Daedalus. Dat is een artiest, een elektroprogrammeur. Hij is ook jazzmuzikant en heeft een album gemaakt die heet Bespoke op het Ninja Tunes label. De track die ik wil draaien is samengemaakt met de zanger met de fantastische naam Bus Driver en heet What Can You Do?

0: Ja, dit was Daily Lus met twee tracks van zijn plaat Bespoke. Dit laatste nummer wat jullie hoorden was Penny Lovers. En daarvoor hoorde je What Can You Do?
1: Wat een weirde plaat. Is het Engels?
0: Hij is gewoon Amerikaan.
1: Amerikaan?
0: Ja.
1: Oké, dan heb ik een kort bruggetje naar een andere Amerikaanse dame die vorig jaar al een plaat heeft uitgebracht, maar die eigenlijk in mijn zinziens veel te weinig aandacht heeft gekregen, namelijk Erykah Badu. Die werd een beetje verguisd doordat ze dat geluid van die neo-soul, dat hadden we nou wel een beetje gehad. Maar die kwam met een ongelooflijk goede plaat terug, namelijk New America Part 2, Return of the Ankh. En Erykah Badu, die blijft toch een hele bijzondere dame, want ze komt uit die hip-hop, soul. Zij is de enige vrouwelijke lid van de Soulquarians. Dat is die groep van rondom D'Angelo, The Roots, Questlove. Een nieuwe album van D'Angelo komt eraan. En dat kan je allemaal weer volgen via de okplayer.com. JD zat erbij. Hij zat samen met Andrew 3000 van de Outkast en Kind. Dus het is allemaal één bubbelende, incestueuze bende waar ongelooflijk veel goede muziek uitkomt. We gaan twee tracks draaien, eigenlijk één hele korte en dan eigenlijk de enige echte goede track op die plaat. Die heet Gone Baby To Be Long. Erykah Badu.

0: Ja, dit was kraak en smaak van hun laatste album Electric Hustle. En de track heette Fairy Falling, featuring de vocals van Lex Empress.
1: Lex Empress, Nederlands, hartstikke goed. Nog een Nederlandse dame die een plaat heeft gemaakt. Haar tweede ook op de Blue Note, net als Ruben Heijn die wel eerder draaide. Die is natuurlijk onze eigen Sabrina Stark. Heeft een plaat gemaakt, heet Bags and Suitcases. En we gaan een track draaien, die heet So Magical.

0: Ja, dit was Sabina Stark, So Magical. We gaan nu door met Dego. Dat is de artiestennaam van Dennis McFarlane. En die komt weer vanuit een duo wat bekend is als 4Hero. Hij werkte daarmee samen met Mark Clare. En 4Hero is echt, dat zijn de pioniers binnen de jungle en drum and bass.
1: En Broken Beat.
0: En Broken Beat. Een hele bekende groep.
1: West London.
0: Hij is nu solo gegaan en hij heeft een ontzettend gekke solo album gemaakt. Met echt een fantastische titel om uit te spreken op de radio. De titel van het album heet Awa Him Depon. En is uitgebracht op het Black Label. En er staan heel wat vocale tracks op. Ook te gekke instrumentale tracks. Maar we zijn nu met een vocaal uur bezig. Dus daarom dit nummer wat hij samen doet met Sarina Lea. En heet They Never Know.

0: Je luisterde naar een track van Ledisi, die heette Coffee. Van haar album Pieces of Me. Voor de derde keer is ze genomineerd voor de Grammys. En ze heeft een waanzinnig album gemaakt, vet geproduceerd. En ze is op een Europese tour. Als je haar wil bewonderen en zien, dan kan je haar checken in Paradiso op 23 januari.
1: Ja, en we gaan nu door met de oude DJ Shadow. Dat is een grondlegger van nog de trip-hop-stroming. Het is nog de ouderwetse DJ, de turntablist, die gewoon nog echt goed met platen weet te mixen. Hij heeft weer een waanzinnig goed nieuw album uit, The Less You Know, The Better. En daar staat één track op met Little Dragon, wat een zeer upcoming alternative zangeres is. En de track heet Scale It Back.

0: Ja, dit was DJ Shadow met de track Scale It Back. Dit was weer wederom de Jazz Not Jazz Radio uitzending voor deze week. In samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. Volgende week is er weer om dezelfde tijd op dinsdag tussen 11 en 12 een nieuwe aflevering. Heb je nog wensen of vragen? Mail dan naar jazznotjazz@concertzender.nl. En op de concertzender.nl kan je ook nog deze uitzending terugbeluisteren bij uitzending gemist. De presentatie was van Ruben van Roon en Wieboud Berkens. En Wieboud gaat ons vertellen wat de laatste track wordt.
1: We hebben nog één track over van dat geweldige album wat vorig jaar uitkwam van Janelle Monáe. De hit op North Sea was zij met het album, heeft zij Arc Android, heeft zij een soort nieuwe statement gemaakt. Maar het leukste was toch wel de track die jij me vorig jaar op wees toen jij hier te gast was voor het eerst in de uitzending, Ruben. Hele bijzondere track, bijna een musical-achtige track. Ze noemt het Babel Baya, waarschijnlijk door de relatie met jazz. Maar het is eigenlijk bijna een soort van musical track. Janelle Monáe, tot volgende week. Hoi.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag aflevering 2 van Hitten de Tjaak, het drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Ammons is in 1925 geboren in Chicago en overleden in 1974. Hij had een bijzondere muzikale band met alt- en tenorsaxofonist Sonny Stitt. Hij werkte zijn hele loopbaan regelmatig samen met de befaamde bop- en soul-jazz-muzikant. Reeds in 1952 hadden ze veel airplay met Blues Up and Down. Hun laatste samenwerking stamt uit 1973. We draaien hier twee tunes van het album Dig Him, in 1961 verschenen op het Argo-label. Eerst de standaard Autumn Leaves en daarna New Blues Up and Down. Een variatie op het eerder genoemde hitje Blues Up and Down. Op piano John Houston, bas Buster Williams en drums George Brown.

U hoorde Gene Ammons en Sonny Stitt met Autumn Leaves en New Blues Up and Down. We gaan verder met Shovel Twist van het album Soul Summit, uitgegeven door Prestige in 1962. U hoort weer Sonny Stitt, Ammons en Stitt fungeren als co-leiders. Op het album is een gastrol weggelegd voor organist Brother Jack McDuff. In deze groep speelde Charlie Persip op drums. Vervolgens weer een samenwerking met Brother Jack McDuff. U hoort Watch Out van het album Brother Jack Meets the Boss, uitgegeven op Prestige in 1962. U hoort het goed. Lang voordat Bruce Springsteen en Lance Armstrong aanspraak maakten op de titel, was Ammons al de baas. Niet op een fiets, maar op de tenorsaxofoon. Op Watch Out hoort u ook Harold Vick op tenorsax, Eddie Deal op gitaar en een van de pioniers van soul jazz ritmes, Joe Jukes op drums.

Gene Ammons en Sonny Stitt met Shuffle Twist. Gene Ammons en brother Jack McDuff met Watch Out. In het volgende blokje muziek ligt de nadruk op bebop. Gene Ammons was dan wel geen typische bebopper, maar hij bewoog zich wel bekwaam in dit idioom zonder dat er iets van zijn stevige sound en soulvolle stijl verloren ging. Als solist bij Billy Eckstine werd hij gewaardeerd vanwege die robuuste, door Bob geïnspireerde solo's. De labelbaas van Prestige, Bob Weinstock, schatte Ammons eens in als de belangrijkste link tussen bebop en, wat hij noemde, funk soul. De A&R-man van Prestige, eind jaren 60 was dat Bob Porter, voegde daaraan toe, en ik citeer hem: "Ik heb altijd gevonden dat, afgezien van de gebroeders Adderley, soul jazz in feite een afgeleide is van de manier waarop Ammons altijd gespeeld heeft." Einde citaat. Ja, daar is geen speld tussen te krijgen. Tijdens zijn samenwerkingen met Sonny Stitt had Ammons vanzelfsprekend een pittige sparringspartner te pakken. Ook Dexter Gordon was wat dat betreft niet voor de poes. Ammons speelde in 1970 met deze moderne jazzgigant. Hun optreden op 26 juli 1970 in het North Park Hotel in Chicago verscheen op de LP The Chase. The Chase verscheen in hetzelfde jaar op het Prestige label. U hoort hier het titelnummer. Op piano Jody Christian, op bas Rufus Reed en op drums Wilbur Campbell. Daarna weer een live opname, ook in Chicago. U hoort Gene Ammons in een trio-setting. Op orgel Eddie Buster, op drums Gerald Donovan. Het trio speelt Charlie Parker's Scrapple from the Apple. Met karakteristiek aplomp baant Ammons zich een weg door het akkoordenschema uit Parker's nummer uit 1947, dat gebaseerd is op het schema van Honeysuckle Rose en I Got Rhythm. De versie van Ammons verscheen op de LP Just Jug, uitgegeven op het Argo-label in 1961.

U hoorde Gene Ammons en Dexter Gordon met The Chase en Gene Ammons met Scrapple from the Apple. We gaan verder met nogmaals een tune van de live LP Just Jug uit 1961. Een versie van Percy Mayfield's Please Send Me Someone to Love. Vervolgens een samenwerking met organist Richard Groove Holmes. Het nummer Good Vibrations verscheen op de LP Groovin' with Jug onder de naam van Holmes op het Pacific label in 1961. Het is live opgenomen in de Black Orchid in Los Angeles. We zijn, u begrijpt het als u het optreden hoort, weer terug bij de blues. Daarna een nummer van de LP Preaching, uitgegeven op Prestige in 1961. Het album is helemaal gewijd aan gospel. U hoort You'll Never Walk Alone. Op orgel Clarence Sleepy Anderson, bas Sylvester Hickman, drums Darrell Anderson.

0: Gene Ammons met Please Send Me Someone to Love and You'll Never Walk Alone. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Groove and Grease en ook van deel 2 van het drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Dit programma werd samengesteld door François.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Arthur Verrokai hoorde je Pelas Sombras. Welkom bij een nieuwe editie van de Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met Jazz Magazine, Jazzism, luister je naar een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz.
1: Wij gaan door met een track van Bouillon. Bouillon, dat klinkt Frans, maar de producer heet gewoon Nathan Jenkins. Is geboren en getogen in Londen. En we gaan een track draaien die heet Crazy Over You.

Bouillon hoorde je. Time for Us to Love. En daarvoor hoorde je van het laatste album Say Goodbye to What Crazy Over You. Dat brengt ons bij de Engelse drummer Richard Spaven. De eerste keer dat ik deze drummer hoorde spelen was op The Hague Jazz een paar jaar geleden. En speelde hij met José James. Ik stond met de mond open te kijken naar deze virtuoos die uit de Broken Beat groot is geworden. Met onder andere Mark de Clive Lowe. Voor Hero, de overleden rapper Guru, speelde hij mee. Tegenwoordig zit hij in het Cinematic Orchestra en ook in Amerika te horen met onder andere Flying Lotus. In Nederland ook te horen met een Nederlandse Broken Beat Band rondom Vincent Helbers, toetsenist. Dat heet de Flowriders. Dus deze Richard Spaven is internationaal, maar ook in Nederland te horen. We gaan twee tracks van zijn soloplaat draaien. Die heet Spaven's 5. En deze track die heet Rockers Round Window.

Dit was Richard Spaveman. We gaan nu door met ook een drummer. Hij heet Aaron Jerome. Het is alleen zo dat in de nieuwe producerswereld, zeg maar de Flying Lotus wereld, dat is heel anoniem. Iedereen heeft een naam aangenomen en het is heel moeilijk te vinden wat zijn echte naam is. En dat vinden ze heel leuk om zo obscuur mogelijk underground te blijven. Zo ook deze Aaron Jerome. Want ik kwam erachter dat die nu door platen maakt, tracks maakt onder de naam Subtract. Dat is een hele beroemde producer aan het worden. Hij komt ook in december naar Den Haag. Maar hij heeft 2 jaar geleden een plaat gemaakt waar hij gewoon op drumde en samples maakte en zijn eigen drums weer loopte. En dat is een hele leuke album. Daar wil ik eerst een track van laten horen. Die heet Last Train, Aaron Jerome.

Ja, Aaron Jerome van het album Time to Rearrange. Hij gaat nu verder onder de naam Subtract. Dat denk je dat hij zo heet, want er staan alleen maar letters. S-B-T-R-R-K-T, dat staat er op de plaat. Maar insiders hebben mij gezegd dat je dat uitspreekt als Subtract. Dat is nu een vrij bekende producer aan het worden. Ik heb een tijdje geleden een release van hem, die heet 2020.

Je luistert naar 2020 van The Subtract. Dat brengt ons bij een andere Amerikaanse DJ alias drummer Thundercat, Ronald Bruner, uitgebracht op Ninja Tunes. Hij omschrijft zelf zijn muziek als electro future jazz. Hij was drummer onder andere bij Stanley Clark, Eric Benet en Snoop Dogg. Hij heeft een plaat uitgebracht, helemaal te gek, The Golden Age of Apocalypse. En we draaien twee tracks. De eerste heet Jamboree.

0: Thundercat hoorde je. Album heet The Golden Age of Apocalypse. En komt ook uit die stal van Flying Lotus. Dat wil zeggen, die heeft het ook weer geremixed. Misschien moeten we daar even over praten. Want ik weet niet hoe je dit moet omschrijven. Het is, hij noemt het zelf Future Jazz. Het heeft ook een soort sterke link met Old School Fusion. Je hoort hem zingen. George Duke hoor ik erin terug. Wat is jouw associatie met deze muziek?
1: Ja, dit heeft zeker heel veel jazz-elementen. Want ze putten natuurlijk uit die hele grote bron van platen en albums van de jaren 60 en 70. En dat hoor je er heel duidelijk in terug. En je ziet ook vaak, zoals deze meneer ook...
0: Ronald Brunner.
1: Ronald Brunner, dat ze ook wel eerst instrumentalist zijn en dan vanuit daar toch met de laptop en samples en beats weer doorgaan. En
0: ik zei trouwens even interpreteren dat hij drummer was, maar dat was zijn vader. Hij drumde trouwens wel zelf, maar hij is bassist en dat is natuurlijk ook duidelijk te horen in die plaat. Enorme virtuoos ook.
1: Maar er zijn eigenlijk twee lijnen, zeg maar. Je hebt dus de instrumentalisten die zijn gaan programmeren en op laptop bezig zijn gegaan. Maar je hebt ook, zeg maar, de producers die echt nog nooit een instrument in hun hand hebben gehad, zoals Flying Lotus, die gewoon echt alleen maar met de beat creating vanuit dat soort...
0: Teams hetzelfde.
1: Ja, instrumentale hip-hop, beetje in die, aan de lijn van Tribe Called Quest. Die beat, zeg maar. En dat hebben ze doorgevoerd, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik kan u een track van Flying Lotus laten horen. Van het album Pattern Grid World. Dat heet Clay. En dan kunnen de luisteraars het zelf beoordelen.
0: Laten we horen.

0: Dit was Flying Lotus.
1: En hoe?
0: Clay. Ja, zeker. Ja, het is misschien leuk om een beetje naar de inspiratiebronnen van deze jongens te gaan luisteren.
1: Ja, je had net iets, noemde je iets.
0: Ja, het is wel, ik weet niet of het zeer de inspiratiebron van Flying Lotus is, want die komt toch meer uit de J Dilla-achtige beat programming.
1: Zwarte muziekhoek.
0: Wow. Maar Frankrijk natuurlijk met Mr. Wazoo, Mr. Ozio, wat je ook, hoe je het ook wil noemen. Die zijn natuurlijk in de mid-jaren 90 al een beetje met de hip-hop-achtige beats en dan instrumentaal aan de gang gegaan. En je had ook Matthew Herbert, dus dit is een Engelsman, die heel erg bezig is geweest met sounds en samples en ook eigen sounds creëren. Het was een ontzettende freak. Hij ging echt in een auto zitten met een drumstel. En dan moest op de achterbank zat iemand te drummen. En dan ging hij met 100 km per uur rijden. En dat nam hij dan op, die sound, zeg maar. Dus dat was nogal
1: een freak.
0: Maar voor mij ook en voor heel veel van ons is het een gigantische inspirator geweest. Hij heeft ook de Matthew Herbert Big Band. En dat is ook heel bijzonder. Dan heeft hij echt gewoon een traditionele big band. En dan zit hij met zijn beat creating erbij. Dat deed hij eigenlijk ook al 10 jaar geleden. Dus het is echt een voorloper. Hij heeft ook een album gemaakt met wat meer songs waarop gezongen werd. En ik vind dat een heel goed album. Het album heet Around the House. En ik wil daarvan draaien Going Round.

0: Ja, Matthew Hurwitz, Going Round zelfs. Dit is uit 1998. Het klinkt inderdaad nu een beetje dat je denkt van stoffig, laat ik het zo noemen. Maar het was in die tijd was het echt een trendsetter met qua drumprogrammering. En ja, echt een voorloper vond ik hem.
1: Ja, leuk om te horen. Iets wat 10 jaar geleden ook zou gehoord kunnen worden op het ADE. En wat mij even brengt naar de jazzagenda, want binnenkort is hij er weer, de Amsterdam Dance Event. Ga jij er nog heen, 22, 23 oktober?
0: Nou, ik zou graag willen, maar ik ben dan niet in Nederland, dus dat wordt moeilijk.
1: Want je moet spelen met Kraak en Smaak?
0: Niet met Kraak en Smaak.
1: Met?
0: Met Candy Dulfer.
1: Ah, kijk, ook leuk. Komt dus niet op Amsterdam Dance Event. In Paradiso, Trouw, Club NL, een heleboel andere clubs. Onder andere de Pasta Boys, Ricky L, Steve Mac. Ik noem nog even een aantal andere interessante acts die je misschien wilt gaan zien. 26 oktober, Bon Iver in Vredenburg, Utrecht. 11 november en 12 november, heel speciaal, een Zweeds-Japanse band. Eigenlijk een Zweedse band met een Japanse zangeres. Little Dragon in Tivoli, Utrecht op 11 november en 12 november in de Effenaar in Eindhoven. 13 november in Den Haag, onze hometown, Rafael Sadiq en Joshua Redman en Brett Melda op 14 november in Oosterpoort in Groningen. Al dus een korte selectie uit de jazzagenda. Wij gaan van Engeland, wat we net hoorden, gaan wij naar Amerika. En het lijkt wel of ik elke week deze dame wil draaien, maar ik kom niet los van haar, Georgia Ann Muldrow. Een hele bijzondere dame, 28 is ze. Komt uit een muzikaal gezin waarvan de vader gitarist was bij onder andere Eddie Harris. En moeder trad nog op bij Pharoah Sanders. Ik heb haar één keer gezien op YouTube. En dan heeft ze een hele aparte manier van zichzelf presenteren. Het ziet er heel esoterisch uit, zal ik maar zeggen. Ze speelt zelf de keys en de beats. Vocals maakt ze, produceert eigenlijk alles. En is onlangs opgepikt door Erykah Badu en Mos Def. We gaan luisteren naar een track van haar nieuwste plaat. Oko T heet hij en deze track die heet The Language of the Flame.

Gene Ammons met Crazy Mary en Goodbye. We sluiten deze aflevering af met Hoe kan het anders? De blues. Ammons vertolkt He's a Real Gone Guy, vooral bekend van blueszangeres Nellie Lutcher. Het staat op het album Brother Jug uit 1969. Op deze flag waver, oftewel feestelijke uitsmijter, hoort u weer Sonny Phillips op Hammond orgel, Billy Butler op gitaar, Bob Bushnell op bas en Bernard Purdy op drums. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Groove and Grease, het programma over soul en jazz. En ook meteen aan de drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Dit programma werd samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij de nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de concertzender in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. Presenteren Wiba Burkens en Ruben van Roon een mix van platen uit de alternatieve muziek, jazz, hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, jazz not jazz. Dit was de eerste plaat die wij draaiden. Het is Lonnie Deer. Het is een Zweedse singer-songwriter. Die heeft net een nieuw album uit. Hell Music heet dat. Ik denk dat het veel luisteraars nog helemaal niks zegt, meneer Lonnie Deer, maar hij is al een tijdje bezig. Hij was in 2008 op Lowlands met een fantastisch optreden in de Alpha Tent. En het was echt een van die betoverende momenten dat je iedereen dacht van wie komt daar nou op. Maar na drie nummers had hij die 9000 man zo compleet te pakken met hele kleine liedjes. Dat was een hele bijzondere. En sindsdien ben ik hem gaan volgen. Al zijn platen zijn fantastisch. En dit is zijn laatste, Hell Music. Lonnie Deer.
1: Lonnie Deer, mooie opener. We hebben nog meer muziek in de uitzending van vandaag. Onder andere uit Noorwegen, waar we een aantal artiesten van laten horen van het Jazzland-label. Bugge Wesseltoff heeft een prachtig nieuw album gemaakt. Niels Petter Molvar, Jagga Jazzes, Building Ark gaan we draaien en onder andere Toki Monsta. Voordat we daarmee verder gaan, beginnen we eigenlijk eerst met Bugge Wesseltoff. Dat is die bekende pianist die het Jazzland-label heeft opgericht en uit de ECM komt en daar een elektronische swing aan heeft gegeven en zijn eigen levens gaan leiden. Hij is eigenlijk een beetje de godfather van de new jazz, hoewel ik de term misschien wat vervelend vind omdat hij een andere betekenis heeft gekregen door de jaren heen. Hij heeft een nieuw album gemaakt met Henrik Schwartz. Dat is een Duitse DJ en laten we eerst een track gaan draaien alvorens we daar verder over gaan praten.

0: Wat een te gekke track. First Track heet hij. Hendrik Schwartz met Bugge Wetstof, duoplaat. First Track. En het is allemaal live. Live from Berlin heet het.
1: Wie ervan?
2: Ja, ik vind het heel bijzonder. Het is heel leuk om eens te horen hoe er een interactie kan zijn met een DJ die ook interactief meewerkt. Dat kunnen er maar weinigen. Dat is heel bijzonder.
0: En ook dat interactief meewerken, dat is misschien uit te leggen doordat je hoort dat Bugge speelt piano, is de pianist. En dat Hendrik Schwartz zijn pianogeluid weer manipuleert en dat weer teruggooit op een soort vervormde elektronische manier. Op de achtergrond hoor je vast de volgende track, maar ik wil er toch wat over vertellen. Want Bugge Wetstof is echt een hele bijzondere gast. Hij komt uit Noorwegen, zoon van een jazzgitarist, oprichter van Jazzland. En voordat hij dat deed, was hij muzikant bij ECM. Hij speelde onder andere bij Jan Garbarek, Niels-Petter Mulver en Telje Ripdal. Jon Christensen, voordat hij zijn eigen label oprichtte. En daar heeft hij eigenlijk een fusie gemaakt tussen jazz, house, techno, ambient en improvisatie. En daar is hij eigenlijk heel groot in geworden. Hij maakte een succesvol album in 2002, Moving heette dat. En sindsdien is hij een beetje de godfather van de new jazz. En eigenlijk de initiator van veel van dit soort space met elektronica.
2: Met Niels-Petter Mulver zijn ze een beetje tegelijkertijdig met die stijl begonnen, zeg maar.
0: Ja, ze komen allebei dus uit de ECM-hoek. Niels-Petter Mulver gaan we later draaien. Laten we nog één track luisteren van dit album. Dat heet Wesseltoft Schwartz Duo. See you tomorrow.

0: Dit was Bugge Wesseltoft samen met Hendrik Swarts duo. We gaan nu door met een hele speciale artiest uit L.A. Vorige, of twee weken geleden was het geloof ik dat Hamertje Tik via de telefoon
1: Wat is los?
0: Ja, ons vertelde wat allemaal los is in de underground. En die kwam met Toki Monsta. En Klopt. Die vertelde al dat dat een hele bijzondere dame is uit L.A. En ik heb dat even op YouTube opgezocht. En er zijn inderdaad heel veel live filmpjes te zien. En het is een Japanse dame die in L.A. woont. En die maakt te gekke Flying Lotus-achtige tracks. De eerste track die ik wil laten horen is Last Night Blurry Memories, Toki Monsta.

0: Jazz Not Jazz Radio.
1: Dit was Toki Monsta. Dit is uitgebracht op een heel bijzonder album. Dat heet LA Series. Dit is nummer 8. Dit is een soort compilatiealbum van steeds twee nieuwe hippe artiesten uit LA, Los Angeles. Haar echte naam is Jennifer Lee. Dat is toch ook leuk om te weten, want ze hebben allemaal van die bizarre namen, Toki Monsta. Ik wil nu door met de volgende track en die heet Stigmatizing.

Toki Monsta hoorde je. En dat maken we gelijk een bruggetje naar een andere LA-gast die we al eerder hebben gedraaid in deze uitzending. En die ik persoonlijk zelf heel hoog heb zitten. Dat is een bassist. Thundercat heet hij. En daar gaan we volgens mij veel meer van horen. Want hij heeft zo'n onwijs mooie plaat gemaakt. Die heet The Golden Age of Apocalypse. Thundercat, de track die we gaan draaien, die heet Boat Cruise.

Dit was Thundercat uit L.A. We gaan nu door met New York. New York, daar is ook een hele nieuwe stroming bezig. Die zitten meer een beetje in de nu disco. Dus van de hip-hop uit L.A., zeg maar, gaan we door naar de disco van New York. Het is wel underground disco. Deze plaat staat ook hoog in de charts van de Jazzism Jazz Not Jazz chart. Het heet Cubic Zirconia. En ik wil twee tracks van die plaat draaien. Follow Your Heart heet het album trouwens. De eerste is Frets en de tweede is Summertime.

0: Dit was Cubic Zirconia uit New York van het album Follow Your Heart.
1: We gaan daarmee terug even naar het begin van de uitzending waar we in Noorwegen zaten. Met die prachtige plaat van Bugge. Jazzland, maar er is nog een andere stroming naast Jazzland en het ECM gebeuren. Waar elektronica een rol speelt met jazz en geïmproviseerde muziek. En dat is een Noorse band Jagga Jazzes. En ik geloof dat ik het eerste keer zag in Paradiso. En daar zag ik 12, ik denk de beste omschrijving was houthakkers. Gasten met allemaal dikke buiken en lange baarden. En die speelden allemaal lijpe instrumenten. Trompet, contrabas, vibrafoon, gitaar, elektronica, basklarinet. Alles werd door elkaar heen gehusseld. En dat bleek Jagga Jazzes te zijn. Dat is een, ze noemen zichzelf Jagga Jazzes One Armed Bandit. Een band die al 15 jaar bestaat. Eigenlijk dwars tegen alles in zwemt en een eigen stijl hebben ontwikkeld. Maar het is wel frappant dat het weer een soort van Noorse sound heeft van jazz, improvisatie en ook alternatieve popmuziek. Laten we gaan luisteren naar Jagga Jazzes, One Armed Bandit. En deze track heet Music Dance Drama. MUZIEK

0: Jagga Jazzist hoorde je. One Armed Bandit heet het album. En Music Dance Drama heet de track. En je hebt een brug naar een soortgelijke formatie, Ruup.
1: Ja, ze komen uit Amerika. Volgens mij ook uit LA. Ik weet het niet zeker. Het heet Build an Ark. En dat is, zoals de naam al zegt, een beetje... is dat ook een soort commune-achtige Sun Ra nieuwe stijl eigenlijk.
0: Hippie gemeenschap,
1: ja,
0: is het.
1: Het is een grote community. Ze zijn getekend op het Kindred Spirit label.
0: Ja, bij Kees Heus. Dat was een van zijn eerste signs die hij deed. En daar mag hij trots op zijn.
1: En dit komt van een nieuw album. Dat heet The Stars Are Singing Too. En er staan een aantal medleys op. Die ook weer geremixed zijn. Dus het is allemaal heel weird. En heel veel muzikanten doen eraan mee. Deze heet Medley 3.

Dat waren Gloria Coleman met My Lady's Waltz en Shirley Scott met Hypso. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de Killer Bee 3, een aflevering over orgeljazz. Dit was het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Samenwerking met tijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom Jazz Not Jazz. Presentatie wederom Ruben van Roon en ondergetekende Wieboud Burkens. Ruben, dit was de nieuwe Mark de Clive.
1: Dat klopt, die is net uitgekomen. Ik denk nog wel vorig jaar net, maar eind december is de nieuwe Mark Clive Lowell uitgekomen. Bekende producer uit Engeland. Hij is eigenlijk uit Nieuw-Zeeland, geloof ik, en woont in L.A.
0: Ja, en wij hebben daar iets speciaals mee, want we hebben de eer gehad met hem te mogen optreden.
1: Zeker, ja. Want hij heeft de vorige cd van Rob van der Wouw geproduceerd. En wij spelen samen met Rob van der Wouw. En één keer in North Sea Heats Rotterdam of zoiets.
0: Ja, vlak voor North Sea Jazz was dat.
1: Was hij de special guest bij ons. Dat was te gek, geloof ik, toch?
0: Ja, hij was heel te gek. Ja. Hij was alleen knetterstoond. Dat was jammer. Maar hij heeft een nieuwe plaat. Ik heb hem nog niet gehoord. Dit klinkt heel funk, electro. Is dat een nieuwe richting?
1: Er zit van alles in. Er zit ook die dubstep-achtige dingen in. Dat doet hij ook. En dit is dan een openingstrack. Ik denk dat het ook komt omdat Shilai meedoet. Dat hij natuurlijk dacht van nou, als ik met Shilai kan samenwerken.
0: Dan gaan we funken.
1: Dan gaan we funk. Ja. Maar de volgende track die ik wil draaien, die is al wat minder upfunk. Die is al meer low tempo. Met als gast Tawiya heet ze, geloof ik. En de track heet Under Orders.

0: Mark de Clive Lowe. Hoe heet de track, Ruud?
1: Dat is Under Orders van Mark de Clive Lowe van zijn nieuwe album Renegades. Een echte aanrader. Hij staat ook wederom hoog in de charts. De Jazz Note Jazz Charts van de Jazzism van januari die net uit is. En daar staat hij op de tweede plek zelfs.
0: Kijk, we zijn er snel bij. We maken een sprongetje naar andere producer, componisten, artiesten. Eigenlijk een soort superdame die 10 jaar geleden wat vaker in het nieuws is dan dat ze nu is. Namelijk Björk. Ze heeft een nieuwe plaat gemaakt. Die heet Biophilia. En dat is misschien niet in de eerste plaats een artieste die we zouden draaien bij Jazz Not Jazz. Maar zij is zo experimenteel en zo vrij van mind dat ze eigenlijk wel een soort jazz spirit heeft. Ze heeft ontzettend veel interessante platen gemaakt. Waaronder platen die ze met producers heeft gemaakt die helemaal op basis van ruis zijn gemaakt of van body sounds. En ze is een totale free spirit. Ze heeft een nieuwe plaat gemaakt. Daar kan je kan hem kopen op cd. Je kan hem downloaden op je iPad. Ik zie dat jij nu je iPad voorschijn tovert en daar allerlei.
1: Dat is ongelooflijk. Dit is de mooiste app ooit gemaakt voor iPhone of iPad. Ze heeft haar plaat gepromoot eerst als app. En ik zou zeggen, iedereen die een iPhone heeft of een iPad, om dat zeker te gaan checken. Want dit is echt een nieuwe manier om tracks te verkopen en te promoten, zeg maar.
0: Ja, ze geeft er ook nog een exclusieve DVD-box bij met een documentaire van een uur. En een hele box waar geloof ik 10 items en apps en toestanden in zitten. Voor £500 kan je die dan ook kopen voor degene die helemaal exclusief willen gaan. Ze willen wat doen in deze moeilijke tijden voor CD-verkoop. Maar dit ziet er heel spectaculair uit. Dat kunnen jullie niet zien, maar dat zie ik wel. We gaan een track draaien van die plaat Biophilia. En deze track die heet Dark Matter.

0: Wat een mooie track, Björk, Solstice. Van hetzelfde album Biophilia. Een hele bijzondere plaat, ga hem checken.
1: Ja, zeker. Heel mooi, heel nieuw. Ook weer een andere richting, vind ik. Ze zoekt toch elke keer alle hoeken en corners op van muziekland om weer iets nieuws te verzinnen, zeg maar.
0: Ja, nooit commercieel, nooit de makkelijke weg.
1: Nee.
0: Heel bijzonder.
1: Ik wil graag doorgaan met de volgende plaat van Finn Peters. Die wil ik al een hele tijd draaien, want die stond eigenlijk in de vorige chart, Jazz No Net Jazz chart, heel hoog. Dat is een Engelse saxofonist, fluitist. Hij heeft heel veel instrumentale met bands platen opgenomen. Maar hij heeft één elektroplaat opgenomen. Die heet Yellow op het Mantella Records label. En daar staat ook de titelnummer Yellow staat erop. En die willen we nu gaan draaien.

0: Ja, dit was Finn Peters met het nummer Yellow van het EP.
1: Zinnige track dit.
0: Ja.
1: Is die hele EP zo?
0: Nou, het zijn maar twee tracks. Yellow en Purple heten ze. Oh. Dit was Yellow en de andere is Purple.
1: Weet je wat van deze artiest?
0: Ja, dat is een hele bijzondere meneer. Hij is een jazzmuzikant die ook een sextet heeft.
1: Een drummer of niet?
0: Het is een saxofonist, fluitist. Had ik al gemeld aan de luisteraars. En hij heeft jarenlang een sextet gehad waar ze gewoon zeg maar instrumentale muziek speelden. Maar nu heeft hij een soort... dit is een heel project. Het is een brainwave. Deze muziek moet je echt tot je hersenen toelaten. Hij heeft dat helemaal onderzocht. Een heel interessant ding met visuals, met van alles erbij.
1: De moderne Advisser hoor ik.
0: Het is een beetje Advisser van nu. Maar wel te gekke muziek.
1: Ja, zeker.
0: Live treedt hij ook op met visuals en hele toestanden. Hij is ook op het Noordzee geweest.
1: En hoe spel ik dat, Finn Peters?
0: Finn Peters is een bijzondere naam, denk ik. F-I-N-N. En dan Peters.
1: Met één E.
0: Ja, met één E.
1: Ik zocht hem net op, maar kon hem niet vinden. Ik heb een bijzondere track meegenomen. Namelijk van Funky Porcini. En de kenners onder ons, die kennen hem misschien. Want hij is al eigenlijk heel lang bezig. Deze Italiaan, die heet James Bradel. Hij heet Porcini. En voor de Italiaan kenners is dat natuurlijk een paddenstoel. En de volgende track die ik ga draaien, zal dat misschien wel een beetje verduidelijken. Hij komt een beetje uit die downtempo / hip-hop drum and bass achter muziek, is al heel lang bezig, is een 95 getekend door Ninja Tunes en heeft eindelijk weer een nieuwe plaat gemaakt. En die plaat die heet One Day. Hij heeft er één track op gemaakt die mij het meest opviel. Het duurt wel 11 minuten. Mag de pret niet drukken om hem toch te draaien. Deze track die heet Möglichkeit.

0: Funky Porcini hoorde je. Wat een mooie track. Zijn plaat heet One Day. Is dit jaar uitgekomen, dus vers van de pers. En de track die je hoorde, die heette Möglichkeiten.
1: Ja, ik wil graag doorgaan met een mix die ik heb gemaakt van een aantal tracks van een heel bijzonder label wat ik heb ontdekt onlangs. Het is een Berlijns label, dat heet Project Mooncycle. En ik denk dat het heel slim is om daar eens naar de site toe te gaan van dit label. Want je kan heel veel muziek gratis gewoon downloaden.
0: Wat is de URL?
1: Ik denk www.projectmooncycle.de. Maar anders moet je even op Google checken.
0: Project Mooncycle, oké. Okay. Ja. En je hebt zelf de mixtape gemaakt?
1: Ik heb zelf even een aantal tracks. Het zijn nogal korte tracks allemaal. Het duurt allemaal 2 minuten of zo. Even achter elkaar een beetje gezet van de hippe nieuwe artiesten van dat label. Ik zou na de track even vertellen wie dit allemaal zijn. Maar het is misschien leuk om eerst even deze mix te laten horen. Van het label Project Mooncycle.

0: Ja, dit was een mix van een aantal tracks van het Project Mooncycle label. Wat gewoon www.projectmooncycle.com is.
1: Geweldige mix dit.
0: We hebben geluisterd naar een artiest, een nieuwe artiest van het label. Die heet KRTS. Of misschien spreek je het uit als Kruts. Het is altijd moeilijk, van het album Hold On. Dat hij op dat label uitbrengt. Pavel Dovgal, dat is een Russische meneer, elektronische programmeur.
1: Dat was de tweede die we hoorden?
0: De vierde. Nou, dat moet de luisteraar zelf maar een beetje uitzoeken. Deze meneer komt uit Vladivostok, vind ik ook wel heel bijzonder. Dus het is heel internationaal ook. En Mike Gao, dat is weer iemand die uit die LA-hoek komt, zeg maar, waar Tokimon sta en Flying Lotus, die nieuwe scene, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dat waren de tracks van deze mixtape.
1: We zijn inmiddels bijna bij het einde van het programma gekomen van Jazz Not Jazz. Wil je ons nog een keer beluisteren, dan hebben we tegenwoordig een eigen website. En dat is jazznotjazzradio.nl. Daar kan je in de carousel alle uitzendingen die er geweest zijn beluisteren. Of je kan naar het knopje uitzending gemist en dan kan je de uitzending beluisteren die je nog zou willen beluisteren. Je kan ons ook e-mailen en dat is dan info@jazznotjazzradio.nl. Voor vragen, verzoekjes of op andere obscuriteiten. Volgende week dinsdagavond zijn we er weer. We gaan een laatste track draaien. En dat is van een hele aparte meneer. Die heet David Newman. En zijn artiestennaam is Autistici. Hij heeft een plaat gemaakt. Dit jaar uitgekomen is, dus vers van de pers. Amplified Presence. En de track die we gaan draaien, die heet Slow Fluency.

0: die vindt u op onze website www.concertzender.nl.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het tijdschrift Jazzism presenteren Ruben van Roon en Wieboud Burkens een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, Jazz Not Jazz. Ruben, jij hebt net mij bekend dat je een beetje verliefd bent op
1: Gretchen Parlato.
0: Vertel.
1: Dat is een nieuwe artiest uit Amerika, een zangeres. Ze heeft haar tweede cd opgenomen in 2011, was dat nog. En toen ik hem voor het eerst hoorde, had ik een beetje mijn twijfels. En toen was ik alleen nog maar verliefd. Maar nu ben ik ook helemaal overtuigd dat het, als je hem wat vaker luistert, is het echt een hele te gekke cd.
0: Zijn standards en het zijn...
1: Nee, het zijn allemaal... Nou, er staan een paar standards op, maar dat kan je geen standards noemen, vind ik. Zij doet Juju van Wayne Shorter. Een hele mooi arrangement van een van jouw favoriete nummers, Blue and Green. Dus, en verder is deze cd geproduceerd door Robert Glasper.
0: Speelt hij mee ook?
1: Hij speelt niet mee. De pianist van deze cd is Taylor Axte. Het is een vrij bekende upcoming New Yorkse pianist. Derek Hodge is de bassist en Kendrick Scott is de drummer.
0: Ze waren onlangs nog in Beurt, hè? Rotterdam.
1: In Beurt, op 21 november. Daar was ik helaas niet bij, maar ik heb gehoord dat het een waanzinnig concert was geweest. Ik wil nog een track laten horen van deze cd.
0: Ben benieuwd.
1: De cd heet trouwens The Lost and Found en deze track is Winter Wind.

0: Ja, Gretchen Parlato van de CD The Lost and Found was dit de track Winter Wind.
1: Wie was de drummer?
0: Dat moet ik even opzoeken. Kendrick Scott. Het is volgens mij best wel een bekende drummer, maar nog niet bij mij.
1: Over bekende drummers gesproken en de producer van Gretchen Parlato, Robert Glasper, dacht toch dat het een leuk bruggetje was om daar een track van te draaien. 2009 heeft hij zijn laatste plaat uitgebracht. Hij is ontzettend veel aan het toeren, onder andere in Nederland, waar hij steeds grotere populariteit krijgt. Hij is gebroken met die drummer waar elke drummer nou bijna, vooral de jonge drummers, die willen allemaal Chris Daddy Dave nadoen. Maar hij is ermee gebroken, dus je kan hem niet meer met de Robert Glasper zien. Maar op deze plaat die we gaan draaien hoor je hem nog wel. Van het album Double Booked, waarop twee stijlen staan. De trio wat meer jazz georiënteerd is en de experience wat meer hip-hop georiënteerd is. Draaien wij van de trio No Worries.

0: Robert Glasper Trio. No Worries hoorde je van het album Double Booked uit 2009. Even het bruggetje naar Gretchen Parlato. Want ik geloof dat Ruben zelfs nog een track wil draaien van dat album. Maar even nog over Chris Daddy Dave. Wij zijn natuurlijk muzikanten, dus wij horen natuurlijk veel van die muzikantverhalen. Maar elke drummer die ik ken, die heeft het wel over Chris Daddy Dave. Of ze haat hem, of ze vinden hem helemaal te gek. Maar vooral het laatste hoor ik heel veel. Wat is dat met die gast?
1: Ja, hij heeft wel een soort van nieuwe stijl uitgevonden. Maar dat hoor je niet op deze track, zeg maar. Hier speelt hij totaal... alles wat je niet moet spelen, doet hij wel, ongeveer. Zeer dwingend vind ik hem hier. Ja. Dus ik zou het zelf wat rustiger aan doen, maar goed.
0: Wat heeft hij wel uitgevonden dan?
1: Nou, dat is zeg maar de Flying Lotus beatprogrammering die we hier ook heel vaak laten horen, zeg maar, van de nieuwe elektronische beat creators. Die hebben een soort van nieuwe timing bedacht, zeg maar. Ik weet niet of ik heel technisch moet worden, maar vroeger was het zeg maar dat je of een hele rechte beat had of een hele shuffelende beat. En tegenwoordig gooien ze dat allemaal dwars door elkaar heen. En dat is heel moeilijk als drummer, als menselijke drummer, om dat te spelen. Want dan moet je jezelf eigenlijk opsplitsen in twee werelden. Ja. En dat kan hij heel goed.
0: Maar is het niet zo dat zijn populariteit ook komt doordat hij van die verschrikkelijke heftige chops heeft, in huis heeft?
1: Nou, wat ik wel heel leuk vind, en dat merk je bij Brian Blade ook, en bij heel veel drummers, en ook drummers in Nederland zoals Martijn Vink, is dat... vroeger was je of een jazzdrummer of je speelde funk of pop, zeg maar. Maar dat veel breder is geworden. Dus het is een hele te gekke jazzdrummer. Dus ja. Maar het is ook een hele te gekke hip-hop, new style drummer.
0: Ja, zoals Martijn Vink.
1: Ja, die kan je ook overal neerzetten.
0: Anouk.
1: En Metropole Orkest of Jazz Ruller of Blocktones. Maakt allemaal niet uit. Ja. Tineke Bosma natuurlijk. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dat speelt hij allemaal te gek. Dus dat is wel, dat is de nieuwe generatie.
0: En hij speelde ook met John Scofield. En daar heb jij weer een track van bij. Maar niet dan met Martijn Vink, maar met...
1: Maar met Martin. Medeski, Martin en Wood en Scofield hebben een live CD uitgebracht.
0: En, is dat dan van een nieuwe tour? Of
1: nee.
0: Wat? Zij hebben een plaat gemaakt al 10 jaar geleden.
1: Dit is van een tour, geloof ik, uit 2007.
0: Okay.
1: En die hebben ze nu uitgebracht. Ik moet je zeggen, ik heb ze in 2007 ook op het Noordzee gezien. En dat was inderdaad een ontzettende bijzondere ervaring. Het was een te gek concert echt. Billy Martin, die drummer, dat spreekt mij dan persoonlijk veel meer aan. En wat ook heel leuk is, is dat ik ook nog onlangs van mijn goede vriend Manuel Hugas een concert kreeg uit Lugano uit 2007. Dus het komt allemaal uit dezezelfde tour, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En dat zijn allemaal te gekke concerten. Maar nu hebben ze één album uitgebracht. Het album heet In Case the World Changes Its Mind. Dat is een hele mooie titel. Die staat ook stipt op 1 in de Jazz Not Jazz charts van de Jazzism Blad. En ik wil graag het nummer draaien, Dead Sea.

0: Dit was Scofield.
1: Scofield.
0: Medeski, Martin en Wood. Het is moeilijk om deze cd te vinden bij de iTunes en bij de Spotify's, want je moet echt de goede volgorde intypen. Dat is Medeski, Scofield, Martin en Wood. En dan vind je hem. Dan is de...
1: Waanzinnige plaat.
0: Ja, dit was nog maar één nummer. Dit is het enige nummer wat op Spotify beschikbaar is, zeg maar. Dus, en de rest is ook allemaal helemaal te gek.
1: Maak een brug naar een andere Amerikaanse gitarist waar ik zelf ook enorme bewondering voor heb. En dat is Bill Frisell. Die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Althans, vorig jaar uitgekomen. Maar goed, hoeveel mensen hebben gehoord? De plaat Sign of Life. Bill Frisell is misschien wel de meest eigenzinnige jazzmuzikanten die we kennen. En het leuke is dat hij met iedereen heeft gespeeld, maar een totaal andere speelstijl heeft dan je van gitaristen kent. Zijn breakthrough kwam, dat is een leuk verhaal, toen Pat Metheny een opname moest maken voor het beroemde ECM label met Paul Motion. Was Pat Metheny niet bereikbaar en raadde hij Frisell aan Paul Motion om de opname Psalm te doen. Een verschrikkelijk mooie plaat uit 82. En andere hele mooie plaat is John Garbrick, Path Prince, waar Frisell ook op meedoet. Hij heeft nu een nieuwe plaat gemaakt. Bill Frisell en de 858 Quartet. Sign of Life heet het album en deze track heet Recollection.

0: Je hoorde na John Scofield, hoorde je December Lars Danielsen van zijn nieuwe album Lars Danielsen Edition. Dat is eigenlijk niet een nieuw album, maar dat is een compilatie-cd. Ik vind dat prachtig. Het is een Zweedse bassist die uit die ECM-achtige hoek komt. Hij heeft gespeeld met Pat Metheny, Dave Liebman, Nils-Petter Mulvar, John Abercrombie. Is niet echt doorgestoten naar het grote publiek, maar is wel een van de grote jongens. Een hele lyrische bassist. Vind je dat mooi, Ruben?
1: Heel mooi. Ja, ik heb hem live gezien met Dave Liebman. Denk wel 5-6 jaar geleden met John Christensen.
0: Oké. Okay.
1: En ja, was een hele bijzondere bassist. Er zijn ook opnames van Scofield met Lars Danielsen en John Christensen op YouTube. Dan spelen ze gewoon straight ahead jazz. Dat is ook heel bijzonder om niet die space muziek te horen, maar een keer gewoon 1, 2, 3, 4 swing, zeg maar.
0: Swing ahead. En hij maakt ook met DJ's maakt hij muziek. Dus hij zit ook in de elektronische hoek. Hoewel ik het gevoel heb dat hij dat niet zelf maakt, maar dat hij wordt uitgenodigd. Maar desalniettemin. Op de achtergrond hoor je Ricardo Villalobos. Jij had een paar weken geleden een te gekke cd meegenomen. De remixen van ECM. Weet je nog?
1: Ja, zeker.
0: Max Loderbauer zit daarbij. We gaan een track draaien van Ricardo Villalobos. En deze heet Reblop.

0: Ja, je hoorde eerst Villa-Lobos, Ricardo Villa-Lobos met Reblob van het album Re-ECM. En daarna hoorden jullie een track van Memotone. Dat is een Engelse instrumentalist, multi-instrumentalist. Hij speelt echt elk instrument wat je maar kan bedenken. Is dat om gaan zetten in elektronische muziek. Hij heet William Yates en de track heette Small Good Things van Memotone.
1: Helemaal te gek, Memotone. Gaan we checken. Ik heb een leuke track gevonden van een project dat heet de Nels Klein Singers. Dat is eigenlijk een trio rondom Nels Klein. Gitaar, stem, effecten met Scott Amendola en Devin Hoff. Ze hebben inmiddels al het vierde album gemaakt. En het is een heel leuk project. Ze zijn 3 dagen de studio ingegaan en daar is een heel bijzonder album uitgekomen. Daar gaan we 1 track van draaien. Dat album heet Initiate en de track die wij gaan draaien heet Into It.

0: De Nels Klein Project van het album Initiate. Wat een space muziek. 3 dagen zijn deze Amerikanen in de studio gegaan, hebben dat helemaal gedocumenteerd. En er is onder andere deze track uitgekomen.
1: Ja, Toki Monstra, daar hebben we het al vaak over gehad. Een hele charmante dame uit L.A. die elektronische muziek maakt à la Flying Lotus. Heeft een nieuwe EP uit. De EP heet Cosmic Intoxication. En ik wil daar de volgende track van draaien. Doing It My Way.

0: Toki Monsta was dit. Doing It My Way van Cosmic Intoxication. De haar nieuwste EP.
1: Super. Het uur zit er alweer bijna op. Jazz Not Jazz Radio. Het wordt samengesteld met, in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. En dat is een blad waarin onder andere het Jazz Not Jazz staat. Het is een lijst van een stuk of 20 medewerkers. Dat zijn programmeurs of recensisten zoals Guus Hoogaerts. Frank Bolder van North Sea Jazz, Phil Hornman van Wicked Jazz. Nou, een hele lijst van belangrijke mensen die al op zoek gaan altijd naar leuke platen die op de rand liggen van jazz met soul, singer-songwriter, funk, electro en andere stijlen. Ga hem checken, de Jazz Not Jazz. Jazz Not Jazz Radio kan je tegenwoordig ook beluisteren op onze nieuwe website. Dat is www.jazznotjazzradio.nl. Daar kan je oude uitzendingen beluisteren, uitzending gemist, de jazzagenda en nog veel meer. Wil je reageren per e-mail, dan kan je dat doen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag zijn we er weer van 11 tot 12. Op de concertzender.nl kan je ook nog meer bekijken wat er allemaal te doen is. Presentatie Ruben van Roon en Wieboud Beurkens. Ruben, wat is de laatste track die je voor ons in petto hebt?
0: De laatste track is van Glenn Astro op het label Circle Tree Records. Love is Dead.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Een programma dat in samenwerking met Jazzism wordt gemaakt. Ruben van Roon en ik hebben een instrumentaal uur samengesteld met hoofdzakelijk pianisten die muziek maken op de grens van jazz met elektronica, ambient, groove en meer. Vandaag een mooie selectie van Nederlandse en buitenlandse artiesten. Je kunt gaan luisteren naar, in de juiste volgorde, Bugge Wesseltoft met zijn nieuwe cd samengemaakt met Hendrik Zwarts. Gevolgd door Florian Weber, die heeft een prachtige duo cd gemaakt met Erik Vloeimans. Daarna twee stukken van Wolfert Brederode Quartet, dat uitgekomen is op het ECM-label. Gevolgd door Gideon van Gelder, een pianist die een cd onlangs heeft uitgebracht op het Amsterdamse Kindred Spirits-label. Kindred Spirits heeft zelf ook een ensemble, dat heet dan ook het Kindred Spirits Ensemble. Een track geheten John Coltrane, gevolgd door een track van Vin Peters. En we sluiten af met twee mooie stukken van Harmon Fraaier. Maar eerst Bugge Wesseltoft.